0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam.

0: 6 tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden. En wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap. En de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC, eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

Frank Rush in the mix.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius.

0: van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

Department op Meer Radio. Mira Maxi in the mix.

0: virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Top muziek.

van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Non-stop muziek.

0: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

Weet je nog? Die tijd zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze.

0: Nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Caroline Geven.
1: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer Radio.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Bluff en Liefs uit Londen op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: De doorbraak was dit voor de Zeeuwse band in 1998. En de rest is geschiedenis. Want daarna hebben ze echt, ik weet niet hoeveel er is gescoord. Ze zijn vooral onder Zero zelfs populair geweest. En nog steeds niet weg te slaan, deze heren. Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker deze 10 mei 2026. Het is moederdag vandaag. Ja, ik zeg het maar even. Ik bedoel, misschien dat je het vergeten bent. Dus dat is niet zo fijn, hè? Als je het vergeten bent. Dan is misschien de erfenis niet meer veilig. Dus om de erfenis nog even veilig te stellen, bel er in ieder geval even op. Ja, doe dat. Dat is in ieder geval het minste wat je kunt doen. Of een appje. Is een appje alweer iets te onpersoonlijk? Nou ja, je kan in ieder geval nog altijd bij zo'n automaat een bloemetje halen en dan nog eventjes langs gaan, toch? Ja, vergeet het niet. Vergeet het nou niet. Ze zeggen over het algemeen wel dat ze er geen waarde aan hechten. Dus de mijn moeder wel hoor. Nee, moederdag, niks aan de hand. Maar ondertussen, ja. Huilen als ze het toch vergeten zijn. Warm welkom, wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Cut & Crew is een aantocht. I Just Died In Your Arms Tonight. En ook Sam Yeu zo meteen. The Dark Before Dawn. Maar eerst eventjes deze. Nou, ik wil bijna zeggen eendagsvlieg, maar het is niet helemaal een eendagsvlieg, want ze hebben nog een klein hitje gescoord. Maar ja, daar is het wel bij gebleven. Twee hits. 2008, Built to Last, Melee.

The Cutting Crew. I Just Died in Your Arms Tonight. De 80s classic. En uiteraard natuurlijk ook een Vice City classic. En daarvoor Sanjeu en Dark Before Dawn. Melee, Built to Last. Dit is Meer Wakker. Met nu Mink DeVille, Spanish Thrall.

0: I Can't Help Falling In Love With You. UB40 op Meer Radio. Julia Michaels daarvoor, Issues en Mink DeVille, Spanish Troll. Dit is Meer Wakker. Zometeen Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie en Marianne Rosenberg. Oh la la, ich bin wie du. Allemaal naar het Meer Nieuwsoverzicht.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romley in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

God heeft haar ziel, maar we hebben haar muziek gelukkig nog wel. Alhoewel, het was maar één album en het is eigenlijk veel te weinig geweest voor deze soulzangeres. Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie, op Meer Radio. Dit is Meer Wakker, onderweg Calvin Harris na Marianne Rosenberg.

Just Moses op meer radio. Een plaatje wat zo thuis scoort op de dinsdagavond. Dat betreft nog wel een vergeten pers, ook niet waar. Jaren 80. Calvin Harris hoorde je ook nog. Blessings en Marianne Rosenberg. Ik bin wie du. Meer wakker. Onderweg BTS. Naar deze treintje Oosterhuis. Knocked out op meer radio.

0: Just wanna dive.
1: Swim van BTS. En daarvoor nog Treintje Oosterhuis, Knocked Out. Goedemorgen, dit is Meer Wakker. Nu Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanilli. En Blame It On The Rain op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ja, toen spraken we van een stand-in zanger al van een schande en oplichterij. Moet eens nagaan wat het nu gaat doen in 2026 met al die AI music. Yeah. Is dat nou niet oplichterij dan? Het is een machine. Schande, geen echte muziek. Dat klopt. En dan kun je heel veel geld mee verdienen. Warm welkom, uur nummer 2 van Meer Wakker. Zondagmorgen 10 mei 2026, vandaag moederdag, niet vergeten. Nee, belangrijk, dat zijn echt van die dingetjes. Als je de erfenis wil veiligstellen of in ieder geval je waardering even wil uitspreken, laat het dan toch niet niet voorbij gaan vandaag. Nee, eventjes in ieder geval even bellen. Ja, of desnoods eventjes een bloemetje van het benzinestation of zo. Maar in ieder geval niet vergeten, nee, dat is belangrijk. Wat gaan we nog doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Zoe Livan komt eraan. En ook Roaring Keating onderweg. When You Say Nothing At All. 90s classic. Maar eerst, Avicii.

Klassiekertje uit de 90's. Rolling Keating. And you say it best when you say nothing at all. Dat is af en toe wel eens handig, hè? Spreken is zilver, zwijgen is goud, is het spreekwoord. Mutt onderweg, Dynamite en Dexys Midnight Runners. Naar nachtegaaltje Cara Emerald. Pack it up and do it again. Op meer radio.

0: way.
1: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Misschien wel een van de grootste klassiekers uit de jaren 10. Deze Becky G, Singing in the Shower. Op een of andere manier is hij zo catchy dat je en tijdloos dat hij nog elke dag kan. La da ti, la da ta, la da ta. Lekker fris onder de douche zingen. Ik doe het niet zo vaak, nee. Ik ben iemand die toch het liefst zingt op de fiets. In het bos als niemand het kan horen. Boyzone nu, No Matter What.

Estelle en American Boy op Meer Radio. Zometeen. Hall & Oates, Man Eater komt eraan. Maar eerst Shaina Spiro, The Visitor. Nieuwe muziek en heel erg fijn.

Hall & Oates op Meer Radio. En Shanna Sparrow hoorde je daarvoor nog. En The Visitor, tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen Maurice met Meer Compleet. En ik meld mij dinsdagavond weer 7 uur sharp met Forgotten Faces.

0: Koningsdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Event Center en Avanti Aviation Training.
2: Meer Radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
5: Wait.

0: Wat zingen ze nou? Let me whip on you. Nee, toch? Meer radio. Goedemorgen. Blijf naar het Hoofddorp. Meer radio tot 12 uur met het programma Meer Compleet.
1: Het is zondagochtend. Oh. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer Compleet met Maurice van Dam.
0: Ja, zo weet ik of je goedemorgen. Het is meer radio tijd. Natuurlijk, 6:10 op deze zondagse morgen. 10 mei, vandaag moederdag. Hallo mama. Lekker verwend met een heerlijk ontbijtje. Ah, ja. En een paar mooie cadeautjes deze moederdag. Mooie bloemen natuurlijk naast het bed. Ja, ja. Wat vergeten? Oh jee. Je kunt kans maken om zomaar te winnen in deze radio-uitzending. Een uur bowlen voor 6 personen. Je kunt kans maken als je mee, meespeelt met Tering. Wat? Tering? Ik zet zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in het spelletje Tering. En als je weet wat het is, dan kun jij kans maken op die prijzen. En natuurlijk leuke muziek. Gaan we omlijsten. Vooral de muziek uit de jaren 80. Dat was raar. Razend populair. Ik heb het over deze band. Ja. Hot Water, Running the Family. En die gaan we draaien. Level 42 op Meer Radio.

over 10. Ja. Ik zei het al, speel mee met Terre Dingsbeneden. Dus kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuk cd van Van Morrison. Duets hier op Meer Radio. En die aanwijzingen voor Terre Dingsbeneden komen er zomaar aan. Dus speel lekker mee en maak kans op een uurtje bowlen. De aanwijzingen, ja, die komen er zo aan. Dus speel lekker mee, zou ik zeggen. We hebben wat muziek, onder andere Big Fun van Inner Circle. Komt eraan, Inner City, sorry. En voor jazz hier op Meer Radio.

0: un voyage. Op deze moederdag, 10 mei 2026. Ja, daar, mams. Lekker verwend, hoor. Nou, ja. Wat cadeautje vergeten. Heel vergeten moederdag. Ja, ligt ze dan, hè. Op bed te wachten op de ontbijt. Ja. Meer radio, het is 10:15. En ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. En leuk cd van Van Morrison. Natuurlijk het wets. Ja, ik zou zeggen, speel ik ermee. Ik zend er die aanwijzingen uit hoe jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.

0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus. Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij vast. Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij vast. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen. Oké? Okay? Ik ben in de goedkope en hele dure uitvoeringen. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij vast. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Nou, kijk eens even naar buiten. Oh, vandaag zou het in ieder geval kunnen.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoering. Ik ben er in goedkope. Ah joh, ik heb er eentje. Of hele dure uitvoering. Ja, ik wil er eentje die... een beetje mooier natuurlijk, luxe. Wat zou het kunnen zijn? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Zou ik zeggen, stuur even een mailtje. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het is, dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Maak je kans op die leuke CD van Ben Morrison. En natuurlijk dat uurtje bowlen voor 6 personen in Hoofddorp. Oh, daar woon ik. Ik heb fiets. Ga je gang, stuur even die mail aan studio@meerradio.nl. Draai bij in het City en Big Farm op deze zondagmorgen. Mama dag.

morgen Big Fun. Echt zo jaren 90 nummer dit, de klank van de jaren 90. Hier op Meer Radio. Ja, in Hoofddorp is Liander gestart met de plaatsing van 8 extra elektriciteitshuisjes op de eilanden 1, 2 en 3 in de wijk Florianden. De uitbreiding van het stroomnet is nodig vanwege toenemend elektriciteitsverbruik in de woningen. En het groeiend aantal zonnepanelen en elektrische voertuigen. Samen met de gemeente zijn geschikte locaties gevonden om deze huisjes neer te gaan zetten. En misschien dat er een beetje bij jou voor de deur.

Zo in love with you. Zo verliefd op jou. Zo. Meer radio, 5 voor 11:30. En ja, we hebben een jarige onder ons. Ik moet even iemand feliciteren. Gaan we ook even een stukje gitaar voor hem spelen. Ja, dat lijkt me leuk. Frans Duits, gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. 47 jaar alweer. Zo tof.

gek, hè? Ja, is gek, hè? Het is leuk of soms heel verdrietig of heel vervelend. Of soms heel erg leuk, ja. Of helemaal niks. Ja, kan ook, hebben we ook. Niks, ja. Meer radio op deze zondagmorgen. Kijk eens wie er binnenkomt met de koffie, zeg Carolien Geven. Ja, ja. En ze gaat zo meteen het nieuws voorlezen. Van 10:30.

zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: toppers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

rock and roll. Joan Jett en de Blackheads op meer radio. Lekker hè. En ik zei dat u kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Een uurtje bowlen, zegt persoonlijk. De aanwijzingen die komen zometeen aan je voorbij. En ik hoor van iemand hier fluisteren dat vandaag Dennis Bergkamp jarig is. Wie? Dat hij tafeltennis. Hij denkt, hij mag voetballen. Hij wordt vandaag 57 jaar op meer radio. Gefeliciteerd. Mariah Carey, The Emotions.

0: Mariah Carey stinkt over haar emoties. Nou, lekker. Is een oplossing natuurlijk. Meer radio met een leuke prijs. En je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Dan kun je in hoofdplek gaan bowlen met 5 vrienden of vriendinnen natuurlijk. En dan kun je, ja, dat kan. Lekker bowlen, jij kan. Moet je wel het spelletje winnen. Ik zend 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Let goed op, hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik me vast. Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik me vast is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen. Ik ben in goedkope en hele dure uitvoeringen is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Zit luisteren, ik ben zelf. Nou, ik heb. Ja, ik weet het. Ja, dat moet. Dat, ik weet het. Nou, nog even de aanwijzing.
1: Aanwijzing 1.
0: Voor de zekerheid. Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij stevig vast.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben in goedkope en hele dure uitvoeringen. Ja, wat zou het kunnen zijn? Heb je enig idee? Ik zou zeggen, stuur ons even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat je denkt dat het is. Dat stuur je aan studio@meerradio.nl. En misschien ben jij alleen wel de gelukkige winnaar van het uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, kan toch? Ja, zou kunnen. Studio@meerradio.nl. Draai bij muziek van Mollego op de radio. Hier is Sing It Back.

0: Ja, nog een keertje maar. Dan krijg je ook een nummertje voor natuurlijk, hè, door het gewoon lekker op de haling te drukken. Meer radio, 10:15, zondagmorgen. Hallo. Leuk dat je luistert op deze zonnige zondag. Zonnige zondag. Gisteren was trouwens, gisteren nog een molen bezocht. Gisteren was het namelijk internationale molendag. Kon je alle molens gaan kijken en snuffelen. Een molen kijken, ja.
1: Boeries, ja. Bedankt.
0: Ja, ik zeg het even. George Benson op de radio, bij Meer Radio. Kif wie eruit.

hoe was je nacht? Ja, beetje hoofdpijn nog. Ja, kan hè. Lange nacht geweest natuurlijk. Kimmy the Night, George Benson op Meer Radio. Inderdaad. En we gaan om 11:45 iemand bellen. Mag in de uitzending dan het antwoord geven. En als het antwoord dan goed is, dan wint hij of zij het uurtje bowlen voor 6 personen. En de aanwijzingen die komen zometeen nog even aan je voorbij. Ja, gisteravond heeft een steekpartij plaatsgevonden aan de Wielerstein in Nieuw-Vennep. Volgens een woordvoerder van de politie ontstond er ruzie tussen buren, waarna één persoon zou zijn gestoken. Het slachtoffer liep lichte verwonding op en is ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Controleerd, ja. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De politie heeft de omgeving onderzocht en is op zoek naar een verdachte. Volgens de politie is wel bekend wie de mogelijke dader is. Oké, ze hebben zoek, maar ze kennen hem wel. Snel zoektocht, denk ik dan. Meer radio met... Oh, lekker niet. Het jaren 70 alweer. Cool and the Gang op Meer Radio. Zometeen de Venga Boys. We like to party. Come on.

Muziek uit de jaren 70. En over de jaren 70 gesproken. Aanstaande donderdag is het hemelvaartdag. Oh ja, zijn we ook vrij. Waarom? Er kwam iets naar beneden, silo of zo. Of ging het omhoog? Ik weet niet meer. Er was iets mee. Dat is een vrijdag. En op die vrijdag gaan wij hier bij Meer Radio de hele dag muziek uit de jaren 70 draaien. Dus aanstaande donderdag voor de liefhebbers allemaal muziek uit de jaren 70. Dat is leuk hoor. Dat gaan we draaien met alle collega's bij elkaar. En dan de hele dag, van 's morgens 8 uur tot 's avonds. Wat is het? Tot 's avonds. Tot 's avonds 10 uur. Op Meer Radio, jaren 70 hits. Op donderdag, hemelvaartdag. Zijn ze toeteren, man? Faker Boys, we like to party. Op Meer Radio. Nou, ga je gang.

Venga Boys op meer radio. Ja. We gaan op naar het nieuws en weer van 11 uur. Ben zo bij je terug naar 2 uur. Zometeen nog even de aanwijzingen voor Tele Ding. Kun je lekker meespelen. En leuke muziek van lang geleden en uit het heden. We gaan op naar het nieuws en weer met This Is My Life. Shirley Bessie, tot zo.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Event Center en Avanti Aviation Training. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ook weer zo'n jaren negentig muziekje, althans muziekje, ja, een melodietje, echt jaren negentig klanken hier op meer radio. En donderdag dus, of helemaal van dag, de jaren zeventig klanken de hele dag hier op meer radio. En spel met Terding, de aanwijzingen die komen er zometeen aan. Raad welk voorwerp ik omschrijf en win dat uurtje bowlen voor zes personen. Ook een aantocht Earth, Wind and Fire en deze, ja, I'm so excited. De Pointer Sisters op meer radio.

I'm so excited. Cool. Point and Sisters op meer radio. Ik dacht, zou ik nou deze draaien of Jump? Ja, Jump. Ja, Jump ook. Jump. Ja, Jump, Jump, Jump. Ja, zo over Jump gesproken trouwens. Ja, gisteren zijn er op de PNR-parkeerplaats aan de Gertsenwoudseweg in Werp twee auto's volledig gestript. Oh ja, aangetroffen. Van beide voertuigen zijn diverse onderdelen verwijderd. Gewoon gejat. Ja, waaronder het dashboard, de deuren, bumpers en motorkap. De parkeerplaats wordt veel gebruikt door vakantiegangers die via Schiphol gaan reizen. En daar gratis een auto even lekker kosteloos willen neerzetten. De politie heeft de auto's afgezet met lint. En of de eigenaar inmiddels is geïnformeerd, is niet bekend. Ik heb er een beeld bij. Kijk, als je iets uit een auto jat, snel wegwezen. Snel openmaken en wegwezen. Maar met een deur weglopen en een bumper en een dashboard weglopen. Zo, dat is wat, ja. Loop maar met je deur. Ja, mag je niet om lachen, is niet leuk. Meer radio, speel me met derde ding mee. Dat die aanwijzingen komen, zomaar nog even aan je voorbij. Dan kun je het raden welk voorwerp ik opschrijf. En dan kun je meespelen. En gaan voor het uurtje bowlen. 6 personen en natuurlijk een cd van Van Morrison. Duets 9 over 11 op de radio. Ain't Love Goes On, Earth, Wind and Fire.

0: Zondag 10 mei, Nationale Moederdag. De dag om mama lekker te gaan verwennen. En mocht je nou wakker worden, denk ik mezelf, ja, ik ben heel Moederdag vergeten. Het is mooi weer vandaag. Sleep mama mee naar een terrasje hier in Hoofddorp Centrum. Ga daar een lekker badje koffie drinken of een taartje eten. Wat je wil. Er is geen taart. Goed, ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Voor voorwerp.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij vast. Ik hoor op je neus te staan en achter mijn oren houd ik je vast. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen. Ja, ik ben in goedkope en hele dure uitvoeringen. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik me vast. Kun je iemand bij zijn oren pakken? Ja, kan.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Kijk eens naar buiten. Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Zou je moeten zijn. Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen. Echt hele dure. En ook hele goedkope. Nou, doe maar gewoon eentje, joh. Maar leentje heb. Het is meer radiotijd, 13 over 11. En ik zou zeggen, stuur even een mailtje nu. Want we gaan over een half uur gaan we iemand bellen in de uitzending. Misschien ben jij dat wel. Stuur even een mail aan ons. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur jij naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, telefoonnummer. En het antwoord natuurlijk erg belangrijk. Blijf bij Shalimar. The second time around.

second time around hier op Meer Radio om 10:30, waarin Centrum Hoofddorp de winkels langzaam open gaan. En de terrassen worden klaargezet voor jou. Kun je lekker flaneren in het centrum en lekker een terrasje pakken. Terrasje pakken. Pak hem mee. Nee, laat staan, laat staan. Mensen kijken. Leuk, heerlijk, hè? Billy Ocean op de radio bij Meer Radio.

Viola Wales en Gotta Get Along, Without You Now. Halen we meer verruim tijdelijk de regels voor horecagelegenheden tijdens de komende WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat maakte burgemeester Marjan Schuurmans bekend tijdens het vragenuurtje. Het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daardoor het tijdverschil vallen meerdere wedstrijden in de late avonduurtjes of zelfs midden in de nacht. En mogen horecagelegenheden gewoon zelf bepalen of ze open mogen blijven. Al is het al de hele nacht. Mag gewoon. Ja, op naar, nou, we zitten weer. Het lokale nieuws.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg. En social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer compleet.

0: Moet ik deze weer nog afkondigen? Nee, toch? We weten allemaal wie het was natuurlijk, hè? Heb je de film al gezien?
1: Ja?
0: Ik nog niet. Ik zoek iemand die mee. Ik ben eentje aan de bioscoop. Goed, ik zei het al. Je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit voor voorwerp? Er komen wel heel veel reacties binnen. Ook heel niet zo goede antwoorden, moet ik zeggen. Misschien wil jij het wel. Laatste kans, laatste ronde. Wat is dit? Wat zou dit kunnen zijn? Ja.
2: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij stevig vast. Ja, ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik mij vast is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Laatste kans, laatste ronde. Speel mee en maak kans voor dat uurtje bowlen voor 6 personen. En het idee van Van Morrison. Duets. Ja, wat is dit?
2: Aanwijzing 1.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren houd ik me vast.
2: Aanwijzing 2.
0: Ik kom tevoorschijn bij mooi weer.
2: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen. Wat zou dit kunnen zijn? Ja, je zit te luisteren, je denkt mezelf, maar dat weet ik. Ja, maar dat weet ik. Nou, stuur even een mailtje. Even je Gmail openen, nieuw berichtje. En dan in de mail eventjes je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan gaan we over een kwartiertje iemand bellen. Misschien jou wel een... Mag je naar uitzetten, mag je wel... als je hem gewonnen hebt, een uurtje bowlen op 6 personen. Daar is CC Peniston en We Got Love.

Kijk eens wat ik heb. Zo, kijk eens wat ik heb. Ja. Een nieuwe auto, nieuwe schoenen. Nee. Cici Peniston op meer radio om deze zondagmorgen. En de ochtend is bijna voorbij, want het is 10 minuten over 11:30 op deze ochtendse moederdag, 10 mei. En het is vandaag moederdag, hè? En het is een graadje of 15 buiten, 16 graden. Een beetje bewolkt. Ja, ik ben een wolk, maar ook weer niet. Zoetje, een beetje. Op de radio hoor je Doe Maar en Één Nacht Alleen.

0: Doe maar. Nee, nee, niet de bom. Het is een andere vast. Hey, nacht alleen bij Meer Radio. Het is 11:45. Goedemorgen, Melissa.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, prima.
0: Ben je moeder toevallig?
1: Ja, zeker.
0: En?
1: Moeder van twee jongens.
0: Oh, wat leuk zeg. En is het vanmorgen al een beetje moederdag gevierd?
1: Nee, ik ben helaas aan het werk sinds vanochtend 19:30 al. Dus, Nee, dat gaat vandaag aan mij voorbij.
0: Wat doe je voor werk op zondag?
1: Ik werk in het theater in Hoofddorp.
0: Oh.
1: Bij C.
0: C. Punt. Oh ja, dat kennen we wel. Ja, wat leuk. Ja. Nou, wat gezellig. Ja. En ik ben
1: weer aan. We hadden ook een collega van jullie, hè? Jaap, die heeft ook hier gewerkt.
0: Ja, Jaap ligt op zijn bed volgens mij. Die was laat gisteravond.
1: Oh, oké.
0: Nee, Jaap kennen we wel. Ja, wat leuk zeg. Hé, hey, nou, ja. Goedemorgen zeg, wat leuk.
1: Goedemorgen.
0: En werken en nog er gaan een spelletje meegedaan bij Meer Radio. Want ik heb natuurlijk drie aanwijzingen gestuurd. Even kijken.
1: Ja.
0: Ik hoor op je neus te staan en achter je oren hou ik me vast. Ik kom tevoorschijn bij mooi weer. Ik ben er in goedkope en hele dure uitvoeringen.
1: Ja.
0: En jij dacht, dat weet ik.
1: Ja, dat is de zonnebril.
0: Zonnebril, even kijken. Is het goed, jongens? Ja, ja. Ja, C-punt. Ja, C-punt. Oh, ja.
1: Yeah.
0: Gefeliciteerd, leuk.
1: Nou, dankjewel.
0: Je gaat lekker bowlen in Hoofddorp bij Klaus.
1: Nou, komt helemaal leuk uit.
0: Wie mogen er mee? Heb je al een ideetje? Of,
1: Dan gaat mijn gezin gaat mee.
0: Oh, wel leuk. Hey, ja. Wat doe jij? Voor functie heb jij bij...
1: Ik werk in de horeca van theater.
0: Oh, in het gezellig cafeetje daar.
1: Ja, in het heerlijke cafeetje.
0: Nee, maar ook trouwens nog even wat anders. Je vergeet, wij ook promoten ook elke week een cd. Wat oudere cd van Van Morrison.
1: Ja.
0: Die krijg je ook van ons cadeau.
1: Nou, daar maak ik vast wel mijn man gelukkig mee.
0: Ja, die houdt wel een beetje van die muziek?
1: Ja, die houdt er wel van.
0: Hou je een beetje van jaren 70 muziek trouwens, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: dat is mijn geboortejaar, hè?
0: Oh, nou, aanstaande donderdag, helemaal van de dag, draaien we de hele dag jaren 70 muziek op Meer Radio.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Leuk, hè? Tot laat moet je werken?
1: Tot vanavond, 8:00.
0: Ik ben er stil van, zeg. Ik voel me helemaal lui worden hier.
1: Ja, nee, dat is serieus werk, hè. Dat zijn van 12 uurtjes die je maakt.
0: Ja, nee, ik geloof je gelijk, zeg. God.
1: Ja.
0: Nou, dat gaat wel goed komen. Zijn er nog leuke dingen in het theater? Of weet je, heb je geen idee, niet precies wat er speelt nu?
1: Nou, we krijgen bijna volgend seizoen komen weer allemaal nieuwe voorstellingen. Dus vanaf 15 mei zijn de folders op te halen bij het theater. En vandaag zijn wij bezig met dansvoorstellingen, danswedstrijden.
0: Danswedstrijden? Van dansscholen? Of,
1: Ja, van diverse dansscholen.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. De moeders gaan weer mee en de vaders natuurlijk, die moeten allemaal mee met dansen. Ja, ik ken dat.
1: Ja, ja, precies.
0: Nou, ik ga je een hele fijne dag wensen, ondanks je moet werken natuurlijk toch. En leuk dat je even een uitzending was bij ons. Ik ga laten weten hoe de prijzen bij je komen.
1: Oh, heel fijn, dankjewel.
0: Ja, ik wens je een hele fijne zondag vandaag, Melissa.
1: Ja, gaat lukken, dankjewel hè.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Melissa, onze winnares voor vandaag. Daar bij de Bee Gees. More than a woman.

0: She is more than a woman. Nou, dan zou je in Thailand zeggen, ze is more than a woman, ze is een man.
1: Ik ben more than a woman.
0: 10:50 op Meer Radio, live uit Zorghoofddorp, waar de winkelcentra overgaan in Centrum Hoofddorp. En waar je kunt gaan flaneren zometeen door het winkelcentrum, lekker wandelen. Net hadden we Marissa een uitzending, die vertelde dat er inderdaad in Pier 7 vandaag allerlei dansscholen bezig zijn. Om weer een goede plek te halen natuurlijk. Ik dacht, gaan we een dansplaatje draaien hoor. Hele oude dansplaat dit hoor, dat is lang geleden. Flashdance, What a Feeling, Arie Kera, op Meer Radio, 10:50.

Ik voel verwende moeders. Ja. Mag ik vragen op deze moederdag 2026. 10 mei is er bijna 12 uur. Een einde aan het radioprogramma. Winnares hebben we gefeliciteerd van Pier C. Ik wou Pier K zeggen, van ons. C-Pier, gefeliciteerd. En ja, volgende week zondag dan gaan we weer spelen. Kun je weer kans maken op die mooie prijzen. Aanstaande zondag om weer mee te doen met dat spelletje Teleding. Dat we gaan spelen. En aanstaande donderdag gaan we de hele dag muziek draaien. Uit de jaren 70 van meer radio. Dus ik draai nu even wat anders. Jaren 90. Ik laat je achter met Robin S. Love for Love. Om bijna 12 uur. Fijne zondag en graag tot volgende week. Hoi.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Meer Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer magazine. Meer radio. Haarlemmermeer.

0: Dat was Suspicious Minds, Elvis Presley.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 34e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Ruim aandacht voor het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 12, 13 en 14 juni aanstaande is Haarlemmermeer co-host van de Special Olympics Nationale Spelen. Annie Beyer praat hierover met sportwethouder Mariette Cedé en Imra. Zij is ambassadeur voor de Spelen. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Achterin volgens hoorde je Try Again van Danny Vera samen met Marlon Pichel en House am See Peter Fox. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Caroline Greven.
2: Meer Magazine, weekoverzicht.
3: Op 4 mei vonden in alle kernen van Haarlemmermeer herdenkingsbijeenkomsten plaats. Verspreid onder andere over Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Bad Hoeverdorp en Zwanenburg waren er stille tochten en ceremonies bij lokale monumenten. In Hoofddorp was de centrale herdenking die rond 19:30 s'avonds bij het monument op het Van Stamplein begon. Deze herdenking was live te volgen via het televisiekanaal van Meer Radio, die ook het signaal op de radio uitzond, omlijst met gepaste muziek. Bevrijdingsdag, 5 mei, kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs oorloggedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinnering en bezinning.

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. De zwemwaterkwaliteit van officiële zwemlocaties in de gemeente is weer gecontroleerd. Dat zijn de Tolenburger Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Op zwemwater.nl kunnen inwoners zien of het daar veilig is om te zwemmen. Hondenbezitters zijn van harte welkom waar dat is toegestaan. Maar op de stranden geldt een hondenverbod. Is uw hond niet aangeleind buiten een losloopgebied, dan kunt u een boete krijgen van €100. De komende periode zullen handhavers wat vaker aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op de regels. Bezoekers die vragen hebben over de regels kunnen ook bij hen terecht. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Ze wekken de indruk alsof ze namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De desbetreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Ze voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. Bij twijfel, niet doen en meld het bij de gemeente of politie. De informateur Pieter Litjes heeft een tussenbericht gestuurd over de coalitievorming in Haarlemmermeer. Op zijn advies zijn 5 partijen, VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer, gestart met verkennende gesprekken. Inmiddels hebben 2 gesprekken plaatsgevonden. De partijen bespreken inhoudelijke thema's, samenwerking en bestuurscultuur. Doel is te bepalen of er voldoende vertrouwen en overeenkomsten zijn voor een coalitieakkoord voor 2026 tot 2030. Volgens de informateur verlopen de gesprekken open en constructief, met de intentie om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen.

0: Heart of Gold, Neil Young. Begin juni is Haarlemmermeer Coho City voor de Special Olympics Nationale Spelen. Tijdens het evenement, dat elke 2 jaar in een andere regio wordt georganiseerd, meten G-sporters zich met elkaar op tal van sportonderdelen. Deze editie in Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer wordt in 23 sporten gestreden om de eer. Hoewel meedoen voor verreweg de meeste veel belangrijker is dan winnen. Henny Beijer vroeg sportwethouder Mariette Cedé wat die Special Olympics Nationale Spelen eigenlijk zijn.
1: Dat is het allergrootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke handicap.
2: En die mensen doen allerlei sporten en daar zijn dan spelen voor. Hoe bereiken ze die spelen? Moet je daarvoor presteren of is dat een feestje?
1: Het is een feestje. Laten we daarvan uitgaan. Het is een feestje voor iedereen. Voor coaches, voor de deelnemers, voor de ouders. Maar het is ook een sportief gebeuren. Dus, en waar het draait om gelijke kansen en waar het niet gaat om winnen, maar wel om je best doen en meedoen met elkaar.
2: Er zijn een heleboel sporten waar men aan mee kan doen. Het is in Haarlem, in Zandvoort en dus in Haarlemmermeer. En welke sporten zijn er in Haarlemmermeer?
1: We hebben heel veel sporten en ik ga een lijstje erbij pakken, want het is echt heel veel. Want ik wil meteen ook noemen waar we het gaan doen, zodat als mensen belangstelling hebben om te gaan kijken, dat ze weten waar ze naartoe moeten. En dan begin ik met gymnastiek. Dat is bij SV Pax in Squa. Dan hebben we ook nog zwemmen met de ZPCH, ook in het Squa. Voor basketbal gaan we naar de sporthal de Estafette. Dat is in Nieuw-Vennep. Dat is bij BV Hoofddorp, zo heet de organisatie. Inlineskaten is op de skielerbaan in Lissebroek. Dan hebben we ook nog wielrennen. En dan gebruiken we de wielerbaan Wheeler Planet in Spaarnwoude. En daar is de HSV de kampioen al bij betrokken. Dan hebben we softball van de Vennep Flyers. En dan ook nog korfbal op het programma bij Sporting Bad Hoefendorp. Nou, mooi hè?
2: U bent wethouder sport. Het zal u goed doen dat veel van die verenigingen tijd, energie en ook hun locatie inzetten voor dit doel.
1: Daar ben ik heel trots op. Ik ben er ook ontzettend blij mee. Want het meedoen door deze organisaties, door deze vereniging, is echt van essentieel belang. Want we hebben al die verenigingen nodig. Zij hebben de expertise en de passie. Maar we hebben ze ook nodig samen met honderden vrijwilligers voor de catering, voor de logistiek, voor de begeleiding. Dus zonder die medewerking hadden we dit echt nooit kunnen organiseren.
2: Ik las dat er wel 3000 deelnemers zouden kunnen zijn. U heeft het al eens een keer meegemaakt, hè?
1: Ja, bij de vorige editie was ik in Breda om te kijken naar Dunja. Dat is onze sporter van SV Pax. En daar heeft zij zilver en brons weten te behalen. En dan zie je ook hoe fantastisch zo'n evenement is voor iedereen.
2: 3000 sporters, die worden her en der ondergebracht. Is ook in Haarlemmermeer nog een locatie waar ze verblijven?
1: Nee, we hebben geen locatie waar ze verblijven in Haarlemmermeer.
2: Mevrouw Cedé, tenslotte, u zult er vast naar uitkijken.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. En ik vind het ook heel erg belangrijk, dat sowieso natuurlijk, dat ieder mens in de gemeente Haarlemmermeer beweegt en ook sport. Want daar blijf je gewoon gezond van, hè? Mentaal en fysiek. Geldt ook voor deze groep sporters. Ik weet hoeveel plezier ze eraan beleven, dus ik kijk er ook naar uit. Ja.
2: En tenslotte, mensen kunnen naar deze sportprestaties toe, hè? Moeten ze daar kaartjes voor kopen of waar kunnen ze informatie vinden?
1: Ik zou op de website kijken van Special Olympics Landelijke Spelen. En daar vind je echt alle informatie.

Mr. Know-it-all Teddy Swims. Voor het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven is hier Andrew Gold met Never Let Us Slip Away.

tijd zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: gouden nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Meer Magazine. Meer Radio. Haarlemmermeer.

0: Don't Forget Me, Glass Tiger.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend is het op maandag en dinsdag nog best vriendelijk weer, met nu en dan zon. Daarna wordt het echter een stuk wisselvalliger, met toenemende kans op regen en blijft de temperatuur met slechts 12 tot 14 graden aan de lage kant.

0: darkest hour and my deepest despair. Will you still care? Will you be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Je hoort achtereenvolgens Something Perfect, Eugene en Will You Be There van Michael Jackson. Een van de ruim 3000 deelnemers aan de Special Olympics Nationale Sporten op 12, 13 en 14 juni aanstaande is de Hoofddorpse Imra. Zij tennist en bepaalt niet onverdienstelijk. Voor de aanstaande Spelen is Imra uit Hoofddorp bovendien aangesteld als een van de 12 ambassadeurs. Henny Beijer vroeg Imra naar haar taak als ambassadeur en naar haar verwachtingen op de tennisbaan straks. Ze gaat voor goud. Onze verslaggever sloot daar een weddenschap vooraf met Imra.
2: Imra, jij bent ambassadeur voor de Spelen. Wat doet een ambassadeur?
3: Een ambassadeur die denkt mee over de Nationale Spelen in Haarlem.
2: Want die moeten gepromoot worden, hè? Daar moeten mensen naartoe komen om te kijken.
3: Dan helpen we mee. Wat voor medailles worden er uitgereikt? Wat is leuk voor de feestavond? Dat is heel belangrijk voor de sporters. Wat is leuk? Welke zangers komen er optreden tijdens de opening? Tijdens de grote opening op 12 juni. Nou, zo helpen wij mee bedenken wat leuk is voor de sporters.
2: Mooie rol, zeg, als ambassadeur.
3: Ja, dat klopt. Maar een ambassadeur doet nog veel meer. We geven ook presentaties op scholen. Dus op basisscholen en ook op hogere scholen. Het CIOS en bij... en dan gaan we bijvoorbeeld op een basisschool groep. Ik had laatst op een basisschool vlak bij mij in de buurt groep 7 en 8 een presentatie geven. Wat is Special Olympics en waarom is Special Olympics zo belangrijk? Dat je mensen met een beperking ook kan sporten. En daarna ga je ook sporten met de kinderen.
2: Dat lijkt me ontzettend leuk om te doen, maar wat is jouw sport?
3: Mijn sport is tennis.
2: En hoe goed ben je daarin?
3: Ja, ik kan wel aardig goed tennissen. Ja, op mijn niveau dan.
2: Ze hebben mij verteld dat je in Breda bij de vorige Spelen al 2 keer brons had gewonnen.
3: Ja, dat klopt.
2: Dus we gaan nu voor goud?
3: Ja, dat hoop ik wel. Daar ga ik voor. Maar afwachten.
2: Die Spelen, hè? Waarom zijn die zo leuk? Want jij hebt er al 2 keer meegemaakt. Je hebt al een keer de Achterhoek meegemaakt. Je hebt ze al een keer in Breda meegemaakt. Wat maakt de Spelen zo bijzonder?
3: Nou, ik vind de Spelen, omdat de opening eigenlijk het leukste is van alles. Het is gewoon echt een feestje. En tennissen is ook leuk. En het sporten is leuk. Want je bent elkaar in beweging. En je sociale contacten heb je ook tijdens de Nationale Spelen van andere G-verenigingen. Dat maakt het leuk. En dan heb je ook nog de feestavond. Dus gewoon echt een feestje. Het hele weekend feest.
2: Het is 3 keer feest, hoor ik hier. Nog even. Als jij tennist, dan krijg je hier training, hè? Want je tennist in Heemstede. Bij Smash heet de club. Hoe vaak train je?
3: 1 keer per week, op de woensdagavond om 7 uur.
2: En wat trainen jullie dan? Hoe moeten we leren slaan en opslaan en afmaken?
3: Ja, we leren een beetje van volley, serveren, Een dubbelspel, enkelspel. We trainen eigenlijk alles. Een beetje diep slaan, achter diep slaan. Want dat zijn de moeilijke ballen.
2: Ja. En jij tennis zonder buddy, hè? Jij hebt een niveau 5, heb ik begrepen.
3: Ja, met G-tennis is de categorie 5 zelfstandig. Ja.
2: Zitten wij in op goud?
3: Ja, dat... we kunnen een wedstrijd leggen.
2: Waar gaan we dan op winnen?
3: Om een reep chocola. Want ik vind witte chocola lekker.
2: Witte chocola, die staat tenslotte. Mensen moeten komen om te kijken, hè?
3: Ja, en om aan te moedigen. En om iedereen te supporten. En ook om te kijken, wat is Special Olympics?
2: 12, 13 en 14 juni?
3: Ja. En kom allemaal naar de regio Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort. Kom allemaal kijken.
2: Dankjewel en succes.
3: Dankjewel.
1: Alle informatie over het evenement, het programma en de locaties is te vinden op de volgende website. www.specialolympics2026.nl www.specialolympics2026.nl

hoorde Gimme Gimme Gimme van ABBA. Tot zover de 34e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Greven en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemen maar een programma van Rick Klaus. Waarin hij deze week praat met Michiel Smilde. Hij is eventmanager van Eventerim Event en Congresmanagement in Hoofddorp. Tot slot van dit programma Esther Laar van Marcus Faye. Een fijne dag.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw.
4: Schreeuw het van de daken.
3: Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
6: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er echt zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Ja, goedemiddag, het kan natuurlijk de donderdagmiddag zijn, maar we worden herhaald op zondagmiddag. Dus stel, u bent net uit bed, ontbijtje, lekker relaxed. Ja, dan moet je hier zijn, want u gaat kennis maken met iemand. Nou, u houdt het niet voor mogelijk. Is het een directeur, een CEO, een leider, een geestelijke of een bekende Haarlemmermeerder? een influencer of gewoon een hele interessante pief of een dame, een creatieve geest, misschien wel een BN'er. Ja, wie zou het nou zijn? Wie zit hier tegenover me? Ik weet het natuurlijk al, want ik zit hem recht in de ogen aan te kijken. Het is een man. En u zit naast mij, beste luisteraars, helemaal voorin op de business seats. En tegenover mij zit vandaag Michiel Smeelde. Ja, gewoon live. Michiel is directeur van Eventerim. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat horen we zo wel. Het is een event- en congresmanagementbureau. Maar ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een organisatiebureau? Maar hij is niet alleen directeur, hij is ook auteur. We willen hem vandaag beter leren kennen. Dus het wordt niet alleen even, hallo Michiel, wat doe je? En leuk. Nee, we gaan hem helemaal bijna ontleden. En zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. En hier zit hij tegenover mij, Michiel Smeelde.
1: Ja, daar is hij dan.
6: We zitten met z'n drie in de studio, lieve luisteraars. Dus het is, we moeten het zelf ook een beetje gezellig maken.
4: Absoluut.
6: De techniek is in handen, en u hoort zijn stem al met absoluut. De techniek is in handen van Gerben Kessen. Een duizendpoot, want hij doet niet alleen de techniek. Hij doet hier ook management, security. Hij is mijn vertrouwenspersoon. En hij heeft weer geen koffie ingeschonken, moest ik zelf doen. Maar goed, we gaan nu serieus naar het programma toe. Michiel, hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
6: Fijn dat je er bent. We willen je dus leren kennen. We gaan wat dieper in op bepaalde dingen. Maar we gaan eerst even het algemene plaatje maken. Michiel, hoe oud ben je?
1: Ik ben dit jaar 60 geworden.
6: 60.
1: Ja,
6: kijk eens aan.
1: Leeftijd, hè?
6: Ja, hij heeft al wat grijs haar. Want u ziet hem niet, maar ik wel. En je bent ooit geboren natuurlijk, maar waar?
1: Zeker. In Baren geboren. En ik ben opgegroeid in Bussum.
6: Kijk eens aan.
1: Het was echt een ongelukje in Baren.
6: Ja, maar vandaar deze mooie, articulerende, keurige Nederlandse klanken van Michiel.
1: Ja, dat leer je nooit af.
6: Heb je ook een opleiding gehad?
1: Ja. Hoewel dat echt serieus was tot en met de HAVO. En toen ben ik allemaal heel veel pogingen gaan ondernemen. Dat is nooit echt helemaal gelukt.
6: Ja.
1: Ik heb hotelschool gestart. Dat zeg ik dan altijd maar zo. En nooit afgemaakt.
6: En welke was dat?
1: Dat was Maastricht. Ik weet dat jij in Den Haag gezeten hebt. Dus nu begint de vete. Dus, maar goed, of die zet zich voort, laat het zo zeggen.
6: Ja.
1: Nee hoor, fantastische tijd gehad. Heel veel leuke, mooie mensen leren kennen. Waar ik overigens nog best wel veel regelmatig contact mee heb. En dat is eigenlijk de grootste verdienste geweest van mij in die periode.
6: Ja. Nou ja, de hotelschool, ja, dat is voor de luisteraars thuis. Je hebt een middelbare hotelschool, je hogere hotelschool. Een soort HAO, een soort eigenlijk een economische opleiding. Maar alleen waar heel veel tijd besteed wordt aan gastvrijheid. En dat je weet wat dat is.
1: En empathisch
6: vermogen.
1: En geld uitgegeven. Ja.
6: Michiel, hoe leef jij? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin?
1: Ik ben getrouwd met Mariella.
6: Ja.
1: Twee kinderen, eentje van 20 en eentje van 22.
6: Kijk eens aan.
1: Abel en Lotte wonen nog thuis. Gezien de situatie van wonen in deze omgeving in Nederland.
6: Ja.
1: Die studeren. We werken alle twee. Vader en moeder werken alle twee. En ik voor mezelf, zoals je net vertelde.
6: Ja, en je woont dus in Haarlemmeer ergens? Of,
1: ja, in Pax woon ik.
6: In Pax.
1: Zal ik het nummer ook nog eventjes...
6: Je hebt kans dat mensen zo enthousiast worden bij deze uitzending... Ja. Dat ze dan handtekeningen komen vragen. Dus we gunnen je rust in Pax. Goed. Ik ken je wel een beetje. Maar niet heel goed. Maar wel een beetje. En dat komt omdat we elkaar hebben ontmoet in de evenementenindustrie. Ik heb jou voor het eerst ontmoet volgens mij in het Circus Theater in Scheveningen. Daar had je al een belangrijke functie. En dat was al lang geleden.
1: Ja, ik ben daarom in 2000 begonnen. Als account sales en account manager voor het Circus Theater toen de tijd.
6: Ja.
1: In dienst van de Ende, Joop van de Ende.
6: Ja.
1: Daar speelde toen Elizabeth. En het was voor ons een kans om... met name entertainment en de evenemententak verder te ontwikkelen... waar ik heel veel interesse in had.
6: Ja, en je had dus ook veel contact met Van Denne zelf in die tijd? Of?
1: Nou, veel maar ik sprak hem wel eens. En ja. We kwamen hem natuurlijk vaak tegen in de gangen.
6: Ja, want hij bemoeide zich overal mee.
1: Ja, dat is mooi, joh. Ja. Dat echt een zeer aansprekende, bijzondere man.
6: Ja, ja.
1: Trouwens, zijn vrouw Jeanine ook. En god, ik heb daar hele mooie herinneringen aan.
6: Ja, nee, een fijne kerel. Maar inderdaad, helemaal gek van die industrie. En alles wil hij weten. En alles wil hij doen. Maar het mooie van de is wel dat het een reële man is. Als iets mislukt, dan geeft hij dat ook toe.
1: Zeker. En anders krijg je flink fix van voren. Als het niet goed gaat.
6: Je bedrijf, vertel eens wat over. Hoe moeten we dat omschrijven? En hoe spreek je het uit?
1: Het is Eventrim, Event en Congress Management.
6: Ja.
1: Dus om eventjes de mogelijke luisteraars die denken, oh, dat is het gebouw.

0: Kijk eens aan.
1: Dat was echt, echt super. Daar, en later heb ik dat zowel voor Concours Epique als ook het Haarlemmermeer culinair gedaan.
0: Ja.
1: En in wat andere vormen ook adviserend. Maar mijn core zit echt in de corporate evenementen.
0: Ja.
1: Dus de bedrijfsmatige evenementen.
0: Ja, want dat is waarschijnlijk ook het verdienmodel van jouw bedrijf. De bedrijfsmatige evenementen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben een eenpitter.
0: Ja.
1: ZZP'er, zoals je tegenwoordig natuurlijk zegt. Ik werk met opdrachtgevers, met leveranciers. Vorm samen een team. Ten behoeve van een specifiek project. Waar ik dan veelal hoofdaannemer ben.
0: Ja.
1: En daarmee ontwikkelen we en bedenken we hele mooie evenementen.
0: Ik spring van hak op de tak met mijn vragen, maar het zijn ook nieuwsgierigheidsvragen. Maar jouw verdiensten, is dat dan, reken je dan dat dan per uur of gaat dat op een percentage? Of, want je bent heel veel tijd kwijt aan een evenement.
1: Ja, zeker. Ja, nou dat is eigenlijk in overleg met de opdrachtgever. Ik heb over het algemeen is het uurtje factuurtje.
0: Ja.
1: Maar je rekent ook wel in projectprijs af. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik verwacht dat ik 200 uur kwijt ben voor dat evenement. Dan heb ik het alleen over mijn eigen uren. En dan reken je daar het tarief voor. En dat doe je dan ietsje naar beneden, ietsje naar boven. Hè?
0: Ja.
1: Als het heel veel is, dan krijg je gewoon het kwantumvoordeel als klant, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk stel ik een voorstel op samen met mijn leveranciers. Dus, en die haal ik binnen mijn offerte. Dus uiteindelijk is dat bedrag natuurlijk heel veel groter wat ik aanbied. Ik ben dan degene die dan over het algemeen geen commissies erop pakt. Dat is een keuze. Heel veel organisaties doen dat wel. Ik vind dat ik voldoende verdien op basis van mijn uurtarief.
0: Kijk eens aan. Netjes, ja.
1: En ik vind dat het open en eerlijk transparant moet zijn ook naar de leverancier toe. Hè? Of jij komt uit evenementlocaties.
0: Ja.
1: Dat heb ik zelf ook gedaan. Dat gaf je net.
0: Gerber zakt nu door zijn kruk heen. Maar dit is een vrijwilligersorganisatie, Gerber. Dan ga je gewoon even staan. We gaan gewoon verder, hè? Ja, prachtig zo'n uitzending. Geweldig, ja.
1: Nee, maar goed, ik heb dat vroeger wel meegemaakt in de locatiehandel. Dat je dan op een gegeven moment een eindklant tegenkwam. En die zegt, potverdikkie man, wat ben jij een dure... Ik kom nooit meer bij jou terug. En dan bleek dus de evenementenorganisator er bijna 200% bovenop geknald te hebben.
0: Ja, ja.
1: Ofwel het beeld van jouw evenementenlocatie is gewoon niet meer realistisch.
0: Ja, want de vertrouwensband die jij hebt met een opdrachtgever, die moet heel groot zijn.
1: Ja. Ja.
0: Want voor de luisteraars, het is niet dat je een paar schoenen koopt en als ze niet goed zitten, dat je eventueel terug kan brengen of wat dan ook. Een evenement, dat gebeurt en in die 3-4 uur moet alles kloppen en alles goed gaan. En dat is een samenhang van gastvrijheid, van techniek, enzovoort, enzovoort. En dan is ervaring heel belangrijk.
1: Ja, en het werk zit met name aan de voorkant. Aan de achterkant. En ook voorafgaand aan het evenement. Het moet natuurlijk van seconde tot seconde kloppen. Het creatieve plan, het productionele plan, het logistieke plan. Je moet de afspraken met je leveranciers optimaal hebben. Die moeten ook weten wat ze van elkaar doen. De afstemming van welke geluidsleverancier zet ik op dit evenement. Dat verschilt nog wel eens. Hè? Vroeger werkten wij met Focus in het Circus Theater. Ik vond dat... Met alle respect overigens, oude rockers. Die waren veel meer gericht op die musical, op dat live entertainment. Maar ik was daar verantwoordelijk voor de corporate events.
0: Ja.
1: En ik vond dat gewoon niet passen. Die jongens die kwamen een beetje met hun zwarte shirtjes en zweetvlekken onder de oksels bij die CEO van Shell te staan. En van, hey makker, mag ik eventjes je geveerzender aanklikken?
0: Ja,
1: ja. Dat paste niet. Dus je moet dat... het is een interactie.
0: Ja, maar daarom zeg ik
1: los
0: ook
1: van
0: dat
1: de techniek, je moet het gewoon wel laten
0: daarom
1: passen.
0: Daarom is die ervaring zo belangrijk. En als je jou inhuurt, dan koop je dus ook eigenlijk de ervaring en de kennis.
1: Zeker.
0: Net als dat je een advocaat of... Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk moet je ook, vind ik, dokter voor je titel hebben. Dokter Events.
2: Ja.
0: Ja? Ja, nee, ik kijk weer even naar Gerber. Want Gerber wel rechtop staan, hè? Goed. Is er een opleiding voor wat jij doet? Bestaat die tegenwoordig of niet?
1: Ja, die bestaat wel. Ik heb wel stagiaires gehad van dat soort opleidingen. En ik krijg er nooit helemaal de vinger erachter. Uiteindelijk leert gewoon in het bedrijf, in de organisatie.
0: En je bent een eenpitter, hè? Maar stel je nou voor, je bent ziek. Kan. Ja.

0: Hè? Ja. En, maar heb je dan toch iemand aan wie je het kan overdragen? Ja, collega's
1: dat is,
0: of,
1: dat is werkelijk nog nooit gebeurd in alle 18, 19 jaar dat ik nu dat eigen bedrijf heb.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben wel backup. Ik heb een aantal jongens om me heen, die ken je ook wel, ik zal ze de namen niet noemen, maar die met wie we regelmatig om tafel zitten, waar we ook ideeën spuien, waar we offertes wel voorleggen. God, wat vind je daarvan? Hoe zou jij dat aanpakken? Ja, je mist toch een beetje als één pitter die
0: het klankbord.
1: En
0: ja.
1: Het klankbord.
0: Ja.
1: Maar ook in het geval van ziekte, overlijden, ellende. Maar ook een upgrade. Weet je, ik zoek toch echt nog wel eventjes wat handjes. Nou zijn dat wel de senior event managers waar ik het over heb. Maar weet je, dat netwerk achter je en naast je, dat is echt van wezenlijk belang. En zeker als één pitter.
0: Ja, want het moeilijke van jouw vak lijkt me ook dat je iedere keer moet het weer. Is het anders? Moet het beter? Of in ieder geval, het is nooit een kopie van de vorige keer bijna. Je moet het altijd aanpassen.
1: Ja, ik vind het wel heel belangrijk wat je zegt. Want in ons vak maak je heel erg veel de copy-paste mee. Überhaupt, ja. In concepten. En dat is natuurlijk ook wel slim en handig en comfortabel. In allerlei. En nou ja, goed, weet je. Het is ook efficiënt in financieel. Efficiënter, zeg maar. Ik ben wel altijd van de school van. Ik wil in alles wat ik doe het anders doen dan de vorige keer.
0: Ja, goed. Luisteraars, we gaan. Misschien heeft u ook zin in een kop koffie. We gaan even. Nou, niet pauzeren, maar we gaan even een muziekje draaien. En we gaan wel een muziekje draaien wat Michiel zelf heeft uitgekozen. Michiel, wat heb je uitgekozen als eerste plaat?
1: Ja, het is van Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. En het heeft een soort van melancholische gedachte van mij. Ik ben ooit met een tweetal maten 2 jaar woonachtig geweest in een anti-kraakboerderij in Bussum.
0: Kijk nou,
1: op platteland.
0: Zo'n chique gast en heeft gewoon anti-kraak gezeten. Michiels wilde anti-kraak, met lang haar ook.
1: Nee, maar dat was echt een fantastische tijd. Dat zullen heel veel mensen met mij beamen. Want we hebben daar de mooiste tijd beleefd met z'n allen. Maar een van mijn goede vrienden, die was nogal muziek-minded. Ik ben dat duidelijk wat minder. Maar weet je, ik zit heel veel op de ervaring en de melancholie, de herinnering van dat soort dingen. En dan moet je je dus voorstellen dat je een boerderij, de ramen slaan open en je kijkt over die weilanden en dan heb je dit nummer. Inmiddels weet ik dat de betekenis van het nummer heel anders is. Best een beetje een actiegericht nummer.
0: Tegen de hongersnood en weet ik allemaal wat. Het is een heel serieus nummer.
1: Maar goed, het past ook wel een beetje in deze tijd. Het is ook wel een beetje een gebrek aan verbondenheid. Daar gaat over en dat hebben we juist nu wel nodig, denk ik. Dus nou ja, goed. Ik heb er niet zo aan. Maar het was meer de herinnering die mij goed deed.
0: Nou, mooi, want het is een heerlijk nummer. Nothing Rhymed. En het is de doorbraak voor Gilbert O'Sullivan. En dat was die pianist met die rare broek en die lange kousen en een grote G op zijn trui. En ik zou zeggen, dames en heren luisteraars thuis, geniet van Gilbert O'Sullivan.
2: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: Ah, dit is echt heerlijk genieten. Nou, wakker worden allemaal. We zijn nog steeds met het programma Ondernem het maar. En tegenover mij zit Michiel Smilde. Michiel, wat vind je nou zo leuk met in Haarlemmeer om daar te wonen? Waarom woon je hier? Wat doe je hier?
1: Ja, goed. Dat laat ik enthousiast zijn. Ja, nee. Ik ben natuurlijk gaandeweg die jaren, moet ik wel zeggen, heel veel meer enthousiast geworden dan dat ik hier in eerste instantie was. Zo eerlijk moet ik zijn en wil ik zijn. Maar ik vond het was eigenlijk een soort van bijna laatste mogelijkheid qua wonen voor ons. Financieel gezien met name. Ik was met name niet zo'n spaarder. En je wilt een gezinnetje. We woonden heel lang in Amsterdam. Jarenlang hadden daar onze eerste kind gekregen, dochter.
0: Ja.
1: En vanuit daar naar een echt woonhuis. Nou ja, dat werd uiteindelijk dus hoofdop. Maar mijn vrouw is hier opgegroeid. En mijn schoonmoeder woont, haar familie woont hier nog. En, en dat is de binding met deze regio. Dus uiteindelijk kwamen we hier terecht.
0: Ja, want het leuke is dat Haarlemmermeer, ze is natuurlijk waanzinnig groot. Hè, maar over het algemeen, heb ik begrepen, ook uit onderzoeken, zijn de bewoners eigenlijk heel tevreden. Omdat het toch wel lekker wonen is, relaxed. Je zit overal dichtbij. De kust, de steden, het openbaar vervoer. Nou, maar we zitten hier voor jou. Even denken hoor, waar ben ik nu? Ah ja, je werkt ook wel eens voor Ondernemend Hoofddorp, de vereniging. En wat je net al zei met vroeger Concours de Piek en Hoofd of Haarlemmermeer Culinair. De gemeente, doe je ook wel eens dingen voor?
1: Ik werk nu met de gemeente. En dat is vanuit een andere rol die ik vervul. Is de destinatiemanager van Eventpark Amsterdam. Convention Bureau Eventpark Amsterdam.
0: Leg dat dus even makkelijk uit voor de luisteraars. Want die denken, waar gaat dit over? Ja, in het kort, hè?
1: Het gaat de toeristische kant op. Het is de vertegenwoordiging, de representatie van de zakelijk toeristische markt in binnen- en buitenland. Met als ultieme doel om zoveel mogelijk mensen naar onze regio te krijgen. Voor de organisatie, planning en organisatie van evenementen. Op zakelijke evenementen, dus van maandag tot en met vrijdag over het algemeen.
0: Ja. De vereniging heet?
1: Convention Bureau Eventpark Amsterdam.
0: Ja, dus Eventpark Amsterdam. Maar we zitten hier, hè?
1: Ja.
0: Maar,
1: ja.
0: Logisch.
1: 42 organisaties die partner zijn.
0: Okay.
1: En dat is best wel serieus.
0: Ja.
1: 20 hotels. Zijn de tweede hotelgemeente van Nederland. Dus 20 hotels zijn business hotels zijn partner bij ons. En waarom zijn ze dan business hotel? Omdat ze naast kamers ook meetingruimtes verhuren.
0: Ja.
1: Dat is voor een internationale meetingplanner essentieel. En evenementenlocaties. Nou ja, je kan er beide over bij meepraten. En toeleveranciers. Die zitten allemaal in ons pakketje. Ja. Zeg maar.
0: En we zitten natuurlijk vlakbij de luchthaven. Dus dat is ook hartstikke interessant.
2: Zeker. Dan noemen ze ook dat het Amsterdam is. Hè? Dus,
0: Ja, daarom. Nee, maar Amsterdam voor internationale begrippen is dat ook prima. En dan is het ook duidelijk wel.
1: Nou ja, we staan op beurzen in het buitenland. En als je daar Haarlemmermeer, dan hebben ze echt al, dan vallen ze al dood. In de zin van, dan kunnen ze niet uitspreken. En daar moet je een alternatief voor verzinnen. Wil je daar überhaupt iets opvallen?
0: Ja, en we zitten natuurlijk een kwartiertje vanaf Amsterdam. Vanaf de binnenstad bijna. Dus dat is allemaal prima.
1: Zeker.
0: Maar het gaat erom, dat is dus een serieuze job, waar de gemeente ook aan meewerkt.
1: Zeker.
0: Om de Haarlemmermeer op die manier zakelijk in de picture te stellen.
1: Ja.
0: Ik dat mooi. Hè? En
2: zijn
0: je zei
2: nou de Haarlemmermeer?
0: Haarlemmermeer, zonder de.
1: Ja.
0: En je zei net al, we zijn de tweede hotelgemeente van Nederland.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel grappig, luisteraars. Dat Haarlemmermeer heeft dus meer hotels dan Den Haag, Rotterdam en Eindhoven bij elkaar.
1: Nou, dat zeg ik niet.
0: Ja, maar ik wel.
1: Weet jij weer.
0: Ja, dat weet ik dan weer. En het leuke is dat het beleid. Maar goed, dat is een ander programma eigenlijk. De gemeente die stopt nog een paar hotels erbij. Maakt niet uit, jongens. Maar goed. Als jij werkt voor een vereniging zoals Ondernemend Hoofddorp, is dat dan meer liefdeswerk? Of is het ook een serieus uurtje factuurtje?
1: Nou, dan komt er een gewetensvraag. Nou ja,
0: Ik
1: zit al vanaf mijn oprichting van mijn organisatie bij Ondernemend Hoofddorp. En er zijn verschillende evenementen die ik jaarlijks sindsdien ook doe.
0: Ja.
1: Organiseer dus. En het congres is nou een van die zaken waar ik een vergoeding voor krijg.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige. Want voor de rest ben je natuurlijk vereniging. Je bent lid van een vereniging. Maar ik organiseer het padeltoernooi. Er is varen voor ondernemers. Allerhande zaken. En in het verleden zeer zeker ook kerst, oud en nieuw. En dat soort dingen.
0: Kijk,
1: en dat is gewoon echt vrijwilligerswerk. Ook een vorm van netwerken. En ja. ik ben altijd van, kijk, als je lid wordt van een vereniging. Dan moet je er ook wat voor gaan betekenen. Want anders heeft het niet zoveel zin. Anders dan dat het leuk is.
0: En je draait al lang mee hier in de... In de provincie, zou ik zeggen, maar in Haarlemmermeer. Dus, maar dat betekent ook, en de mensen werken nog steeds graag met jou, dat betekent ook dat je levert. Zeg ik toch wel mooi, hè?
1: Nou ja, ja ik dat neem ik aan, ja.
0: Ja. Ja, dat neem ik ook aan. En meer business, doe je daar ook wat mee? Of is daar dat meer een concurrent?
1: Daar ben ik partner. Nee, meer business is een businessclub. Daar waar ondernemend hoofddorp bijvoorbeeld een ondernemersvereniging is, dat is echt wel anders. Nee, maar daar werk ik, of daar, die bezoek ik met name. Ik werk daar niet mee samen nog.
0: Oké, en we springen van hak op de tak. Hoe werkt jouw brein eigenlijk, beste Michiel? Ben je constant bezig met daar nadenken en dit is leuk of dat is niks? Of,
1: Ja, dat is wel een beetje mijn probleem, uitdaging, maar ook wel de lol die ik voor mezelf erin zie. Alles wat ik zie of welk gesprek ik ook aanga of meemaak, ik beleef dat altijd op een andere manier dan dat andere mensen dat doen. Dat blijft maar doordraaien.
0: Ja, je vertaalt het altijd weer in jouw business tools.
1: Ja, dat is heel vermoeiend voor sommige mensen om mij heen.
0: Kan ik begrijpen. Is er iets wat jij zelf hebt gecreëerd of verzonnen of dat je denkt, kijk, dat heb ik toch maar even uniek gedaan? Het mag ook iets kleins zijn, hoor. Je mag er ook even over nadenken, maar dan kom ik er wel op terug. Want dan zet ik er een vinkje bij.
1: Nou, dat doe dat maar. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 bedenken.
0: En hoeveel uur werkt een Michiel Smilde van Event Erin?
1: Dat is best wel een aantal uren. Maar ook weer, je bent ZZP'er, je bent eigen ondernemer. Je kunt die tijd zelf indelen. Dus ik zit ook regelmatig, vannacht nog, rond een uur of 1 achter mijn computertje. Omdat ik dan overdag het gevoel, tenminste als ik dan terugdenk, ja, weet je, ik heb vandaag wel een aantal uurtjes laten liggen. En dan haal ik dat in op die manier. Want het werk gaat gewoon natuurlijk wel door.
0: Ja.
1: En dat is... ik heb niet een baas die zegt nu opstaan en kom op. Hoewel ik daar redelijk gedisciplineerd in ben. Maar je bent wat vrijer dan binnen of bij een baas, zeg maar.
0: En is er iets wat jij vaak moet uitleggen aan opdrachtgevers of mensen die je tegenkomt of vrienden van... wat begrijpen ze nou altijd verkeerd over jou of over je bedrijf? Waarvoor je zegt, dan kan ik dat nu eens even mooi uitleggen. Want dan stuur ik ze gewoon deze tape toe. En dan weten ze dat.
1: Nou, weet je, wat grappig is. Op een of andere manier heb ik... toen ik vanuit Van der Ende kwam, daar was ik gewend pakken te dragen en een dasje. Dat wilde meneer Van der Ende. Dat was uitstekend. En toen ging ik voor mezelf beginnen. En toen was gewoon mijn stijl, mijn kledingstijl. En toen werd mij al heel snel duidelijk dat dus niet iemand dat er niet iemand binnenkwam die eigen ondernemer was en die creatief was. Dus nee, daar kwam een andere accountmanager binnen of een salesmanager.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ofwel, ik ging mijn kledingstijl aanpassen. En nog steeds heb ik een bepaalde uitstraling kennelijk. Mijn postuur, ik weet niet wat het is. Dat mensen denken van, weet je, die moet je alleen maar voor hele grote dingen bellen. Of hele belangrijke gesprekken. Of een radio-uitzending als deze.
0: Ja.
1: Terwijl ik gewoon het heel leuk vind om met mijn poten in de klei te staan. En met mijn handen werk aan te pakken wat me gewoon blij maakt.
0: Kijk, en het is dus heel belangrijk dat we dit even horen. Want we zijn nog steeds in gesprek met Michiel Smilde. En Michiel, in je vrije tijd lees je veel?
1: Nee.
0: Wat doe je eigenlijk met je vrije tijd?
1: Ja. Ik heb toevallig net weer een boek uitgelezen. Ik was met mijn vrouw een weekje weg. Dat was dan wel weer leuk. Maar ook sporten is, om dat te zeggen.
0: Ja.
1: Ik ben echt een fanatiek padeller.
0: Oké.
1: Laat ik dat wel zeggen.
0: Nou, dat achten wij wel als sport.
1: Ja, dat is ook wel zo. Maar dat neemt ook ietsje af de laatste tijd. Omdat mijn leeftijd, ik denk dat het toch wel leeftijdsgebonden is. En ik doe verder niet zoveel naast padellen. Dus je moet ook je spieren op een andere manier blijven trainen. En ik heb dus allemaal pijntjes en dingetjes.
0: Ga even liggen anders dan. En dan draaien wij zo weer een muziekje.
1: Waardoor dus de intensiteit van waar ik ooit mee begon, 4 keer per week, dat is echt wel minder geworden.
0: Oh ja, 4 keer per week. En voor de luisteraars die niet weten wat padellen is. padellen is dus tennissen, maar dan in een soort aquarium eigenlijk. Maar dan groot. En dan mag je ook tegen het glas aanslaan.
1: En dan noem je ook een spelletje is waarschijnlijk in plaats van een sport.
0: Nee, verder heb ik er totaal geen oordeel over.
1: Nee, je weet echt wel waar het over gaat.
0: Dus. Ja, ik weet heel goed waar het over gaat.
2: Een soort squash, maar dan anders.
0: Ja, een soort squash, maar dan gemengd met tennis. En op een gegeven moment komt er iets uit en dat noemen ze dan padel. Even denken hoor, we gaan zo weer naar muziek. Maar ik heb nog één vraag. Oh ja, ik had het over lezen en dergelijke. Maar jij hebt zelf ook een boek geschreven.
1: Oh ja?
0: Of was jij dat niet? Dan heb ik dat verkeerd gelezen.
1: Je zegt auteur. Nee, maar ja. Ik dacht dat ik schrijf verschillende columns in vakbladen.
0: Nou, dat tel ik ook wel goed. Ja.
1: Maar ik heb geen boeken geschreven.
0: Oké, en wat voor columns, dus noem eens een vakblad waar je dat inschrijft.
1: Nou, ik ben toen ooit begonnen bij Event Inspiration.
0: Ja.
1: Een vakblad voor onze markt, relatief jong. Maar daar heb ik wat columns in geschreven. En nu schrijf ik regelmatig in FE, dat is...
0: dat was vroeger Feestelijk Zaken doen.
1: FE Magazine, dat is meer... PZ, god weet het nou, personeelsverenigingen gericht. Dat is een redelijk jong blad ook, door een dame uitgegeven. En dat is heel erg gericht op de facilitaire kant. Maar daar krijg ik dan juist de kans om op een andere manier zaken te belichten. En dat is erg leuk om te doen.
0: Ja, zo bereik je weer een hele nieuwe doelgroep.
1: Ja, zeker.
2: Als je genoeg columns bij elkaar voegt, heb je weer een boek.
1: Ja, dat zou, ja, zeker.
2: Dat is wat,
0: Gem, als we jou niet hadden, dan echt deze hele uitzending... Oh, we zitten al... We gaan muziek draaien. Je hebt uitgekozen Gregory Porter. Waarom?
1: Nou, waarom? Ik ben daar vorig jaar geweest met twee vrienden in de Ziggo Dome. En ik kende de goede man niet heel erg anders dan een paar keer nummers. Maar dit is zo'n enorme entertainer. Teder. En een bijzondere man, vind ik. En jullie hebben het nummer uitgekozen... Want het maakt me niet zoveel uit. Het is echt allemaal mooi.
0: Het is
1: mooi.
0: Zijn stem, hè?
1: Ja,
0: het is echt een hele mooie stem.
1: Ja, het is echt een ongelooflijk
0: bij de stem.
1: Een charismatisch man.
0: En wat bijna niemand weet, maar ik natuurlijk wel... is hij heeft een maand lang in Bloemendaal gewoond, in een huis. Want toevallig was het een huis van een vriend van mij. Maar mijn vriend wist bij God niet wie Gregory Porter was. Ik zeg, die is gewoon wereldberoemd, die man. Ja. Die heeft een maand lang in jouw huis gezeten.
1: Maar heeft hij ook naar betaald dan?
0: Ja. Dat is, mijn vriend werkt niet meer nu. Maar we gaan er naar luisteren. En hij komt dit jaar komt hij weer naar Nederland toe. Ik weet niet meer precies wanneer. Maar dit jaar komt hij weer naar Nederland toe. En ik zou zeggen, beste luisteraars. Dit is genieten. Luister naar de stem. En het nummer heet Concorde.
3: Onderneem het maar. Met Rick Claus.
4: With a million stars in the galaxy,

0: Korter! Voordat we verder gaan met dit gesprek. Maar wil ik ook even zeggen, beste luisteraars, als u opmerkingen of aanmerkingen heeft, dan kunt u dat sturen of mailen naar rickklaus@meerradio.nl. We zijn in gesprek met de evenementengoeroe Michiel Smilde. En we hebben nog een vraag openstaan van voor dit muziekje. En die vraag was, beste Michiel, heb je zelf ook wel eens iets unieks verzonnen of gecreëerd of iets toegevoegd? Nou, we gaan luisteren.
1: Ja, dat is moeilijk. We hebben net echt de hele tijd moeten gebruiken om dit naar boven te halen. Hè? Nee, maar weet je, ik ben altijd van mening dat iets unieks bedenk je niet zelf. Dat ontstaat door allerlei ervaringen, ideeën en niet van één persoon. Ik ben best een initiatiefnemer. Iets wat ideeën die opkomen, die ik bijzonder vind, die probeer ik altijd wel uit of probeer ik samen te brengen. Het is bij mij heel erg ontmoeten en verbinden van allerlei mensen. En daar komt altijd wel iets moois uit. We hadden het net over een... die man heb ik natuurlijk niet zelf gemaakt. Maar het is wel een soort van bijzondere act die ik toch wel regelmatig inzet. Dat is een meneer uit België, een poppenact.
0: Die heb ik gezien. Die was fantastisch.
1: Ja, dat is waanzinnig, man.
0: Dan pakt hij 1, 2 poppen en dan gaan die tegen elkaar praten.
1: Ja,
0: maar,
1: precies. Nou ja, het is Armand. Het is Armand, maar de beste man die zit dan tijdens een congres, terwijl niemand in de zaal weet dat die man een poppenspeler is, die zit dat hele programma in zich op te nemen. Een heel bijzonder humoristische man, maakt aantekeningen en die is dan op een gegeven moment weg. Niemand heeft dat door. En dan op welk moment van de show je hem ook inzet, dan komt hij in één keer naar boven met 2 poppen. Hij is zelf niet in beeld, maar die 2 poppen wel. En die gaan dan meteen dat hele programma tot dan toe op een hele humoristische manier verwerken, resumeren. En dat is fantastisch om...
0: Jouw aandeel is eigenlijk dat jij hebt de act vertaald om die daarin te gebruiken. En dat voldoet heel erg goed.
1: Ja, en voor het programma te versterken. Dat is zeker wel waar. Want een congresprogramma, een entertainmentprogramma opbouwen, dat is wel echt essentieel. En daar moet je gewoon goed over nadenken.
0: Oké, nu we het daarover hebben, over goed nadenken. Artificial intelligence, doe jij daar al wat mee? Gebruik je dat voor jouw business?
1: Ja.
0: Ja, en hoe? Hoe dan?
1: Draaiboek? Je wordt daarmee doodgegooid. Met heel veel verschillende netwerkevenementen waar heel veel voordrachten zijn en waar je meegenomen. Ik heb ooit een driedaagse cursus gehad over AI toegepast binnen de evenementenmarkt. Waar ik het gebruik is met name, we hadden het net over columns. Ik schrijf die columns. En dat wil, echt zelf. Dat mag ik echt wel zeggen.
0: Daar gaan we ook vanuit.
1: Ik gooi het dan dus wel in even door AI om qua stijl, qua toepassing, qua leesbaarheid aan te passen. Dat is helemaal hoe je zo'n prompt samenstelt. Maar dat vind ik dan wel handig. En bepaalde tips. Ik heb ook wel eens in een radio of in de auto gezeten. En 1-op-1 met Mrs. ChatGPT zitten communiceren. Ja. Een half uur lang. En dat is best leuk om te doen en te ondervinden.
0: Leuker dan thuis.
1: Ik weet niet of de tip is duidelijk.
0: De tip is duidelijk. Ja, heel goed, heel goed. Waar ben je allemaal lid van?
1: Dat is best wel heel veel. Ja. In Haarlemmermeer is het ondernemend hoofddorp. Meer business. Haarlemmermeer partners.
0: Rotary
1: ook nog. Sportverenigingen, ja, het is best wel. En landelijk veel, ook vanuit mijn vakgebied.
0: En heb jij wel eens gedacht van, waarom ben ik zoveel allemaal lid van al die verenigingen? Zal ik eens wat schrappen?
1: Ja, dat zit je wel eens te denken. En dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik begon er straks, of tenminste, ik vertelde straks van, als je ergens actief wordt binnen een vereniging, in welke vorm, dan moet je wel wat terug gaan doen.
0: Ja.
1: In plaats van dat je alleen maar je biertje komt halen, want dat is volgens mij een gemiste kans. Dus, en ik wil niet zeggen dat ik voor al die dingen en al die verenigingen wat doe, maar ik probeer er wel serieus mee bezig te zijn.
0: Dat is een mooie inzet. En moet jij ook voor hetgeen wat je allemaal doet, hè? Je bent een eenpitter, maar heb je ook iemand aan wie, je verantwoording moet afleggen nog? Of advies kan vragen of wat dan ook?
1: Nou, als je even teruggrijpt naar Eventpark Amsterdam, Conventiebureau Eventpark Amsterdam, daar hebben we een bestuur van 5, waar ik voorheen in zat. Inmiddels ben ik er uitgestapt, omdat ik tenslotte ook voor ze werk. Dus dan vind ik die verhouding wel zo netjes. En sindsdien ben ik officieel verantwoording verschuldigd aan het bestuur. En daar, omdat de gemeente daar natuurlijk ook een rol in speelt, hebben we in die richting ook verantwoording af te leggen. En hebben we hele opbouwende, leuke, goede gesprekken om verder te ontwikkelen.
0: Dus ik zal maar zeggen, de gewone Haarlemmermeerder, die bestaat eigenlijk niet. De Haarlemmermeerder bestaat ook niet. Maar hoe, Haarlemmermeerder? Nou, ik weet echt niet waar ik mee bezig ben vandaag. Maar wat merkt hij? De inwoner van de Haarlemmermeer, wat merken zij nou van jouw inbreng? Dat is dus eigenlijk via dat vooral Eventpark Groot Amsterdam.
1: Ja, daar ben ik wel heel betrokken als het gaat om Haarlemmermeer en van de zakelijke toeristische markt. Aan de andere kant, wat ik zeg, ik heb ook dat ondernemend hoofddorp congres bijvoorbeeld. Ja, dat doe je voor heel veel ondernemers uit de regio. Concours Repiek, helaas is het van de agenda.
0: Jammer,
1: dat is echt wel jammer. Dat heb ik 3 jaar mogen doen in opdracht van het bestuur daar. Maar dat was natuurlijk wel echt iets heel tofs om te doen. Waar natuurlijk de hele regio en verder daarbuiten plezier van had.
0: Dat zijn
1: en zo, culinair,
0: zulke belangrijke dingen. Ja. En ik hoop nogmaals, we doen een oproep aan iedereen, alle vrijwilligers die daarmee bezig waren. Ga het weer doen, maak het gezellig. Hak op de tak, wat voor auto rij je?
1: Een Ford.
0: Een Ford, ja.
1: Ja, sorry. Ik kwam met de fiets trouwens.
0: Oh, maar dan is het goed.
1: Omdat ik wist waar jij in rijdt. Dus,
0: hybride. En ik ben heel lang, dus ja. Wat zouden jouw vrienden uit Baren en omgeving zeggen, als ik vroeg, wat typeert die Michiel Smilde nou echt?
1: Dat is een goeie. Ik denk, ik ben een groepsmens. Ik ben sociaal nogal een babbelaar.
0: Merken wij helemaal niets van. De uitzending is bijna voorbij. Maar
1: een initiatiefnemer.
0: Ja? Had je ook een bijnaam vroeger?
1: Nee, een afkorting van mijn naam, Smil. Smil. Dat was zo makkelijk. Maar had verder niet zoveel oorzaak, anders dan dat het handig was.
0: Oké, maar kijk, we zitten nu al een tijdje in de uitzending en de luisteraars die leren jou nu ook beter kennen. Dus als ze jou tegenkomen, in Pax, dan mogen ze ook hey Smil zeggen.
1: Ja,
0: of
1: dat moeten ze vooral doen, ja.
0: Ja, goed zo. Nou, wat gaan we nog doen? We hebben er toch wel weer een vriend bij. Vind je het leuk leuk om samen te werken met de gemeente?
1: Ja, ik vind het tof. Je lacht.
0: Nee, ik lach. Ik lach je toe. Ik lach je toe.
1: Ja, ik ben een positief ingesteld mens. Maar goed, in deze kan ik gewoon echt niet anders dan dat. Mijn vrouw die heeft heel lang bij de gemeente gewerkt. Ik heb echt gezien hoe dat werkt. En hoe dat toch wel heel anders in elkaar zit. En positiever in elkaar steekt dan dat je heel veel mensen van buiten hoort reageren. Maar sinds ik daar zelf ook meewerk met teams vanuit de gemeente Haarlemmermeer. We zijn natuurlijk iets aan het bouwen. Ja. En dat probeer je natuurlijk samen te doen. Dat moet je samen doen. Dat kunnen wij niet zonder hun. Omgekeerd denk ik ook niet. Maar dat is een aanname. Zeker in de huidige vorm. Maar goed, dus die positiviteit en de kennis, de kunde die daar zit. En de slagvaardigheid ook steeds meer over en weer. Die is bijzonder. Dat vind ik echt mooi om te zien, te merken. En we hebben elkaar nogmaals nodig om dat initiatief van Eventpark Amsterdam verder te ontwikkelen.
0: En stel je nou voor, hè, Michiel Smilde, want je hebt inderdaad een bepaalde uitstraling. Jij zou ook wel burgemeester kunnen worden. Maar stel je nou voor, we hebben een fantastische burgemeester hier, hoor. Maar jij moet haar vervangen. En Michiel Smilde is de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer. En we geven jou een beetje wat Trump-rechten. Dus jij mag iets aanpassen. Heb je enig idee wat je nou heel graag zou willen aanpassen in Haarlemmermeer?
1: Ja, ik mis. Maar goed, er zullen alle redenen zijn om dat niet te kunnen of te willen of te mogen. Maar ik zou echt een gezellig, compact uitgaansdorp ambiëren. Eentje waar je in de gezelligheid en de sfeer van een echt dorp nog elkaar kunnen ontmoeten. En dat mis ik wel een beetje. Het zijn prachtige zaken, daar gaat het echt niet om. Maar het gaat wel om de beetje eentonigheid. Het ligt allemaal uit elkaar.
0: Michiel, alle sprekers hier, ongeveer 80% daarvan...
1: Oh, die zeiden hetzelfde?
0: Die zeiden exact hetzelfde. Dus de boodschap naar de gemeente is wat dat betreft al heel duidelijk. Nou, maar ze moeten ook een wethouder sfeerbeheer neerzetten. Goed, vind ik dan. Zullen we al naar de bitterballenvraag gaan? Hebben jullie al zin in een bitterballetje? Want dan laat ik je even komen. Maar we gaan even naar de bitterbalvraag.
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Beste Michiel. Als jij 5 miljoen euro van mij krijgt... en die mag je besteden om Haarlem meer leuker te maken... waaraan zou je dat willen besteden? En misschien heb je het antwoord net al een beetje gegeven...
1: Ja, ik zou er toch een beetje meer in mijn eigen sfeer zoeken.
0: Mag.
1: Ik zou een Haarlemmermeerweek invoeren.
0: Okay.
1: Terugkerend, jaarlijks. Waar je op allerlei fronten sociaal-maatschappelijk programma ontwikkelt. Waar je weer ontmoeten en verbinden centraal staat, stelt. En echt de hele gemeente gebruikt. Op cultuur, sport, debat, feest. We hebben het er wel eens over gehad met de huidige wethouder. Ik heb daar ooit eens een keertje... Dat is een rondje Haarlemmermeer. Ik heb daar met toentertijd wethouder Arthur van Dijk... een keertje een presentatie gedaan voor een meervaart. Gemaakt dan gebruik van die ring.
0: Ja.
1: Een tocht van 60 kilometer. En er gebeurt van alles. En over de weg, de rondweg, kan gerollerskate worden. Kan gefietst worden. Nou, daar zijn... hele lichte ideeën over. Maar niet dat ik die ga ontwikkelen verder. Maar dat lijkt me een fantastisch mooi plan... om ook Haarlemmermeer op de kaart te zetten.
0: Nou, ik denk, daar worden de luisteraars ook enthousiast van. Dat is een leuk idee. Het begint al een beetje te kriebelen. Weekje Haarlemmermeer, rondje Haarlemmermeer. Hartstikke leuk. En stel je voor, jij mag een standbeeld oprichten voor iemand... en die hoeft niet per se uit Haarlemmermeer te komen... Maar voor wie zou jij een standbeeld willen neerzetten op een van de rotondes in een van de dorpskernen van Haarlemmermeer?
1: God, daar had ik over nagedacht. En ik had hem ergens opgeschreven. Het kwam er eigenlijk op neer. Je kunt best wel heel veel mensen. Ik ben niet zoveel in de huidige tijd, maar ik vind de onbekende polderwerken. Want dat zou echt heel... Weet je, daar zijn we uiteindelijk...
0: Daar hebben we alles aan te danken.
1: Alles aan te danken. En er is natuurlijk een prachtig museum dat hierover gaat. Maar die onbekende polderwerken, het zijn natuurlijk duizenden geweest... die daar heel hun leven of belangrijk deel van hun leven aan gewijd hebben... En daar hebben we onze...
0: De onbekende polderwerker.
1: Zoiets. Nou ja, geef het een naam, maar ik vind het wel op zich een mooie gedachte.
0: We hebben nog ongeveer 5 minuten. En je hebt ook nog een plaat staan. A Sky Full of Stars van Coldplay. We gaan het zo doen. Je mag er wat over zeggen. Waarom deze plaat?
1: Ja, ik vind het een fantastisch mooie... Hij bouwt heel mooi op. Hij is heel vol energie. Hij is groots. Ik vind ook zoiets van... het is een soort verbinding. Ik vind het een heel gaaf nummer. Het zegt heel veel over hoe ik in het leven sta. Laat ik het zo zeggen.
0: Okay, nou, omdat het zo'n mooi plaat is, gaan we gaan hem wel draaien. Maar we gaan hem straks draaien. We gebruiken hem wel als afsluiting. Dan kunnen we er mooi van genieten. Maar dan kunnen we nog even doorpraten. Want wat kunnen ondernemers nou van jou leren?
1: Ja, zo sta ik helemaal niet leven. Ik doe mijn best.
0: Dat jij altijd je best doet is en bezig bent met je product. Is al iets moois.
1: Goed. Ik werk er hard voor en ik mijn schouders eronder. En ik zeg vrijwel nooit nee. Dat is ook aan de andere kant ook weer een probleem. Maar goed, weet je, als je maar vol enthousiasme blijft, erin blijft vertrouwen. Vooral ook in elkaar. En een beetje lief bent voor elkaar, dan kom je een heel eind.
0: Mooie woorden van Michiel Smilde. Kan je wel rondkomen van je salaris, Michiel?
1: Ja.
0: Ja?
1: Okay. Ja, zeker. Nee, ik ben wel blij dat ik ook getrouwd ben. Met een vrouw die ook een baan heeft.
0: Nee, heel goed. En je hebt 2 kinderen, een jongen en een meisje, man en een vrouw al.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Maar die gaan niet jouw richting op.
1: Nee, de een gaat in security studies studeert hij nu. En de ander bouwmanagement en vastgoed. Maar goed, of die daarmee concreet die richting op gaan, kan, nee, is nog niet aangegeven. Maar vooralsnog lijkt het daarop.
0: Wie weet. Wie weet. En,
1: Overigens helpen ze wel regelmatig bij mijn evenementen. Dat is natuurlijk wel fijn dat je een backup hebt van... goh, ik heb daar nog een gaatje, heb je tijd. En dan willen ze natuurlijk ook geld verdienen. Dus dat is mooi.
0: Oh, dus niet gewoon liefdeswerk aan papier voor papa.
1: Wel. Ik ben ervan overtuigd en elke keer weer met vol vertrouwen in te kunnen zetten. En dat ze,
0: Koetsen bakken. Je bent lid van heel veel verenigingen en dingen. Dus je hebt in het begin van het jaar heb je ook al die nieuwjaarsrecepties en dergelijke. Daar ga je ook, volgens mij altijd naartoe, jij?
1: Nou, wel enkele.
0: Wel veel.
1: Maar, ja.
0: En moet je dan 3 keer zoenen of 1 keer? Hoe gaat dat? Of een hand geven? Wat doe je tegenwoordig?
1: Ik ben wel een knuffelaar.
0: Ja? Of kijk je wie er staat?
1: Nou, dat vind ik wel mooi aan de Rotary. Die geeft elkaar gewoon een handje. Hè? Dat,
0: ja?
1: Ongeacht een vrouw of niet, je geeft gewoon een handje. En waarom niet? Ja, nogmaals, ik ben een knuffelaar. Maar dat doet het altijd wel een beetje oppassen hoe je dat doet tegenwoordig. Hè?
0: Ja, ik zou zeggen, volg je hart, volg je gevoel. En... wat dat betreft gaan we nu ook... we gaan een beetje afsluiten, lieve luisteraars. We hebben gesproken met Michiel Smilde. En die is dus de grote directeur van Eventerim.
1: Daar zit hij dan.
0: Daar zit hij dan. Het was een lekker gesprek. We hebben een hoop geleerd van je. We hebben ook geleerd van... dit is niet zomaar even een job. Dit is een hell of a job. En bloedserieus. Want het moment dat de uitvoering er is, dan moet het gebeuren. En dan gelukkig gaat dat ook goed. Ik heb wel eens een update gehad van een computerprogramma. Precies op het moment dat het 25-jarig jubileum van een bedrijf moest starten. Was ook niet zo ideaal. Maar goed, dat was mijn dingetje hoor. We gaan het. Michiel Smilde, ik wil je hartelijk bedanken voor je openhartige manier van praten. We hebben een vriend erbij. Heel graag tot ziens. Dankjewel namens alle luisteraars. En we gaan nu draaien en luisteren naar Coldplay.
1: Dankjewel.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s. Op Meer Radio.
1: Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer.

0: Dat zijn de Beatles met Get Back. Goedemiddag.
1: Tom van Dralen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag doen we aflevering 1921 en we gaan heel ver terug in de tijd.
1: Mei
2: 1969.
0: Inderdaad, in mei 1969 staan de Beatles nummer 1 in de Engelse hitparade met Get Back. Dat gebeurt allemaal al vanaf 26 april. Ze komen dan binnen op nummer 1 en ze staan 6 weken lang op die eerste plaats genoteerd. En nummer 1 in Nederland, daar staat Desmond Dekker. Hij komt nummer 1 op 24 mei 1969 en staat 2 weken lang bovenaan.

0: En na de eerste release van Desmond Dekker, nummer 1 in Nederland in mei 1969, hoorde je Seasons in the Sun van de Four Tunes, nummer 4 in Nederland op zaterdag 10 mei 1969. Het is een vertaling van Le Moribond van Jacques Brel. En dit was net Roadrunner van Johnny Walker en de All-Stars. 12 in Engeland, deze re-release uit 1965. Dat gebeurt allemaal, nummer 12 daar, op 10 mei 1969.
1: Hoi Tom, hey. Ik ben Margot Ribbering.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: We hebben een gemiddelde temperatuur van 8,9 graden in deze maand van het jaar. En de zon schijnt totaal 163 uur. En er komt 87 mm regen naar beneden in mei 1969. En dit is uit de musical Hair, de titelsong Hair. Dit keer gedaan door de Cowsills, nummer 1 in Amerika.

0: Jackie Wilson met Higher and Higher, al een hit in Amerika in 1967, maar 2 jaar later een hit in de Engelse hitparade. Hij komt binnen op nummer 39 op 24 mei 1969.
1: De maand van het jaar, Facebookplaat.
0: En de hoes van Jackie Wilson, Higher and Higher, zie je op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Meer Radio met de speellijst van de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Het cultureel centrum van Zwanenburg wordt op 31 mei 1969 geopend. En de gemeente ziet niets in de plannen om de kruisweg in Hoofddorp te verbreden tot een vierbaansweg. En de bejaarde en zieke omroep De Branding neemt een nieuwe studio in gebruik. Dat gebeurt allemaal in bejaardentehuis De Horizon.

0: It's Your Thing, de Isley Brothers. Een van de hits uit mei 1969.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En wereldnieuws uit de maand van het jaar verzameld door Tom Blomberg bij Beeld en Geluid in Hilversum. Hier is authentiek wereldnieuws.
2: De toestand op Curaçao neemt bijzonder ernstige vormen aan. De rebellerende stakers hebben in Willemstad op veel plaatsen brand gesticht. Het hele centrum van de stad, aan beide zijden van de Sint-Anna-baai, ligt onder zware rook. De stakers trekken plunderend en brandstichtend door de stad. De overheid heeft de hulp van de strijdkrachten ingeroepen. Mariniers proberen op het ogenblik de toestand onder de knie te krijgen.
3: Vanavond is in Amsterdam het administratief centrum van de gemeentelijke universiteit, het Maagdenhuis, bezet door studenten. Atsra Verzande.
4: Even voordat de AVRO-TV-discussie over studentenacties zou beginnen, deelde Wietke Miedema mee dat het gelukt was om een achterdeur van het Maagdenhuis te openen, zodat iedereen nu naar binnen kon en dat ook verdomd snel moest doen voordat de politie zou komen. Het gebeurde inderdaad allemaal in een mum van tijd.
5: En daar is een eindsignaal. Moet niet meer door worden genomen. Ajax verliest met 4-1. 3 goals voor Midam van Trapi, 1 van Soermani. Tegenpunt voor Ajax gescoord bij de stand 0-2 door Vazovic uit een penalty. Een eervolle nederlaag, kunt het niet anders zeggen. Een zware nederlaag, maar een eervolle nederlaag waarin Ajax bepaald niet als een Grieker is afgegaan.

0: oude dikke wereld nieuw verzameld door Tom Lomberg. Hoorde je Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. De opvolger van Spooky's Day Off komt binnen op nummer 30 in de top 40 van 31 mei 1969. En dit was net The Wreck-A-Muffin Man van Manfred Mann. 8 in Engeland op 31 mei 1969. En The Guess Who uit Canada, die staan 6 in Amerika. Dat gebeurt allemaal op 31 mei 1969.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De Emanuelkerk in Bad Hoeverdorp wordt weer in gebruik genomen. De kerk werd in november 1968 door brand verwoest. De bouw van het Aviodoom op Schiphol vordert gestaag. Het komt in de plaats van het Luchtvaartmuseum op Schiphol, op Schiphol-Oost. En de broers Vlot winnen de saaie wielerronde van Haarlemmermeer. Er waren veel valpartijen, onder meer op de Vijfhuizenweg.

In de maand van het jaar waren dat Mary Hopkin met nummer 2 in Engeland op 3 mei 1969. Goodbye. Harlem Shuffle van Bob en Earl, een oud nummer 1963, staat op 8 in Nederland op 24 mei 1969. En de Boxer van Simon & Garfunkel, dat is een hele grote hit in Amerika, die staat op 7 op 17 mei 1969. En ik heb voor jou de benzineprijs uit de maand van het jaar. En er rijden ook 2.212.000 personenauto's. En die auto's die je krijgt op normale benzine, 57,5 cent. Super, 59 cent. LPG, 24 cent. En diesel heb je al voor 24 cent in mei 1969.

0: We gingen naar de tipparade van 10 mei 1969. Op 12 dagen noteert The Web met Monday to Friday. Dat was geen hit in Nederland, want het zou de top 40 niet halen. Maar My Sentimental Friend van Herman's Hermit, die komt 2 in Engeland op 17 mei 1969. En hier in Nederland is het helemaal geen hit geworden.
1: De maand van het jaar.
0: Zit op voor vandaag, aflevering 1912.
1: Mei
2: 1969.
0: Inderdaad, we gingen terug naar mei 1969. En ik heb er nog eentje voor je. Nummer 15 in Nederland op 10 mei 1969. Edwin Starr met 25 Miles, het geluid van Motown. Straks veel plezier hè, met Michel Onklin naar het nieuws van 3 uur met meer Hollands.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij aflevering 897 alweer van Meer Hollands. En het is een speciale, want het is Moederdag vandaag. Dus veel muziek speciaal voor moeders, zoals de eerste van Corrie Konings uit 1977, moet ik zeggen. Je moedertje. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwe muziek, zoals je van ons gewend bent. Het is de man die al 40 jaar op de planken staat en dat op 30 april vierde met een spectaculair optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. En we hebben het natuurlijk over Driesje Roelvink. En dit is een nieuwe single, Tante Jeetje.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. Meer Holland.
1: Dit is Meer Radio.
0: Michel Onklin. Meer Radio.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Ja, mooi. Miss Montreal met Door de Wind. Ze staat er weer 20 jaar op de planken. En gaat het op 29 mei vieren met een optreden in Afwas Live in Amsterdam.
2: Hey, dit is Wolter Kroes in Meer Hollands op Meer Radio.
1: Wolter heeft de zomer al in zijn hoofd. Want daarom deze mooie nieuwe single Route du Soleil.

0: het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: Ja.

0: hip, hip, hip. Hoera! Hoera!
1: Ja, ze waren in de jaren 50 en 60 heel populair in het snabbelcircuit en ook scoorden het trio geregeld hits zoals Bartje 4 in 1961. Het is onze oudste van vandaag en hoest die op de Meerhollands Facebookpagina met de spellijst van vandaag. En daarop kan je natuurlijk ook zien dat hier is onze lieve Fleur. Je hoort bij mij, zegt ze.

mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Een hit uit 1980. En die kennen wij natuurlijk nog wel, Letton. Een lang gekoesterde droom van de Korst is uitgekomen. Want samenwerken met het Noord-Nederlands Orkest. Wat ooit onhaalbaar leek vanwege de omvang en kosten, werd werkelijkheid. Zie je wel, manifesteren. Dit resulteerde niet alleen in een bijzonder album met het orkest, maar ook in een indrukwekkend jubileumconcert in Ahoy, Rotterdam. En afgelopen november ter ere van hun 35 jaar bestaan. Hier is de Korst met het Noord-Nederlands Orkest met Alles of Niets.

Uit 1977 en voor alle moeders was dit André Hazes met De Vlieger. We gaan naar Volendam met Van Palekje halen en naar Simon Keizer, want hij zegt: ik heb gedanst. En toen de...

En in 1984 namen Bonnie Sinclair en José Houbé enkele vertalingen van liedjes van ABBA op, waaronder dit Cassandra. En de appel valt natuurlijk niet ver van de boom, want die ga je zo direct luisteren. Want hier is de nieuwe zinger van Maxime Vroger. En dit is Liefde, is een liedje dat Billy Dansvorm schreef.

0: gaat.
1: Meer Hollands, Vlaamse klassieker.
2: Ik zing in de taal van mijn moeder. Ik zing in mijn moedertaal. Tussen walvissen en haaien en zo plaatsel en garnaal. Ik zing in de taal van mijn moeder. Dat lijkt me een heel goed plan. Was vaak genoeg een lafaard, maar hierin ben ik een man. I'm not a fake American.

100% Lisa, Amy en Shelly kennen we tegenwoordig beter als O'Jean. Maar in 2008 waren ze nog jong en maakten het album 300%. En dit is een van de liedjes van het album 100%. Nou, wat een procent, hè, Tom? Meijerdel maakt Nederlandstalige indie-folk-popmuziek. En dit is een nieuwe single in meer Hollands. Hoe mooi is dit?

En van het album Achter de Horizon uit 1986 was dit Zijn Mijn Moeder Altijd. En natuurlijk van Robert Long in deze Meer Hollands in het teken van Moederdag. Aflevering 897 is bijna ten einde en werd gemaakt door mijn vriendje rechts, Ton van Dranen en ondergetekende Michel Onkling. En de laatste van vandaag is van Daan Kok uit Hoofddorp. En dat moet wel goed zijn. Ik red het wel alleen. Fijne Moederdag verder en tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren bij Meer Hollands.

0: Koningendag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser, het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer Radio.

0: Meer radio halen we meer met Jelly Roll. I'm good.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Hoe is jouw week verlopen? Die van mij begon met een koorts. Gelukkig niet het hantavirus. Ik ga er voor de rest ook geen grappen over maken, want er zijn mensen aan overleden natuurlijk. Als ik het goed heb begrepen, is de hantavirus op zich niet heel gevaarlijk. Maar er zijn verschillende varianten. En als je dan de verkeerde variant krijgt, dan kan dat zomaar levensgevaarlijk zijn. En dan kun je er ook aan doodgaan. Bij mij was het gelukkig een gewone griep. En ik was ook op tijd hersteld voor de verjaardag van mijn dochter. Die is 1 jaar oud geworden. Het was een gezellige dag en ook leuk om te zien dat ze het ook heel fijn vond om al die aandacht te krijgen. En voor wie ze dat dan heeft, van de vader of de moeder, ik heb echt geen idee. Nergens zoveel muziek als op de zondagmiddag van Meer Radio. Fiction Factory na Supertramp en Dreamer.

0: Aankomende donderdag is het Hemelvaartsdag en dan duikt Meer Radio een hele dag in de jaren 70 met Sensational 70s. Dan krijg je het allerbeste op muzikaal gebied uit de jaren 70. En daarom van 4:30 tot 5, een half uur lang Sensational 70s om dat te vieren. Atama Kitten en James Arthur staan voor je klaar. En eerst zijn hier Pommelien, Thijs en Mo. En waar zit je vast?
1: Ik

0: Ik laat jou niet los, James Arthur, want je bent een cadeautje. Say You Won't Let Go op Meer Radio. Zo dadelijk een half uur lang de beste muziek uit de 70s met Golden Earring en Art Garfunkel in Sensational 70s.
1: Weet je nog, die tijd zonder zorgen, die ene plaat, dat ene moment met muziek zoals deze. En deze.

0: muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Golden Earring.
1: Aanstaande donderdag dan staat Meer Radio de hele dag in het teken van de jaren 70 met Sensational 70s. En vandaar nu al een half uur lang de beste muziek uit de 70s in een half uur lang Sensational 70s. Begin jaren 60 begonnen de buurjongens George Kooijmans en Rinus Gerritsen een bandje. En ze groeiden uit tot een van de succesvolste bands uit Nederland. En zelfs in de Verenigde Staten scoorden ze hits. Gaat natuurlijk, ja, het gaat om de Golden Earring, hè. Bombay kwam voorbij in een half uur lang Sensational 70s. De beste muziek uit de jaren 70. Met de Dire Straits onderweg. En nu ABBA, I Have a Dream.

werd bekend van Simon & Garfunkel en ging na zijn breuk met Paul Simon solo verder. Het duurde 3 jaar voordat Art Garfunkel zijn eerste single uitbracht. Dat werd geen succes. Daarna volgden nog een aantal mislukte singles. En toen scoorde hij eind jaren 70 eindelijk een hit met Bright Eyes. Een half uur lang de beste muziek uit de 70s. In Sensational 70s. Barry Manilow. Now

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Zo zondag. Peter Hanegraaff.

0: Swims en Mr. Know-It-All.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaff.
0: Hij is voorzichtig met geld en geeft het graag een ander uit. Dat klinkt als iemand waarmee ik graag bevriend zou willen zijn. Om wie het gaat, hoor je zometeen op meer Radio Haarlemmermeer. Ook krijg je Adele, Cher en hier is NSYNC.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Radio. Ben jij een big spender dat het geld je hand uitvliegt? Of hou je hem toch wat meer op de knip, om het zomaar te zeggen? Fleming die is voorzichtig met zijn geld. Bij grote bedragen schakelt hij dan ook het liefst eerst hulp in. En met wie zou hij het dan als eerst bespreken, denk je, uit zijn omgeving? Is dat een van zijn ouders of misschien een goede vriend? Nee, Fleming die belt als eerst zijn boekhouder op voordat hij veel geld uitgeeft. Bijzondere keuze. Ook geeft hij liever geld uit aan anderen. Hij koopt namelijk liever cadeautjes voor zijn vrienden en voor zijn familie dan voor zichzelf. Dat klinkt echt als een ideale vriend. Vooral als hij dan ook bijvoorbeeld een zonvakantie zou willen betalen. Nou, als iemand het nummer van Fleming heeft, ik zou wel graag een vriendje met hem willen worden. En over Fleming gesproken, hier is hij op B-Radio. Zij wil mij.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: Meer radio op je zondagmiddag. En Sabrina Carpenter, Tears, Sienna Sparrow en George Michael. Die staan in de wachtrij. En als je de reunie van Oasis vorig jaar hebt gemist, is dat geen probleem.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

bent bij het station van Haarlemmermeer, meer radio. Vorig jaar was het groot nieuws, want Liam en Noel Gallagher die kwamen weer bij elkaar na meer dan 15 jaar om onder de naam Oasis op te treden. Ze hebben alle ruzies bijgelegd. En wat misschien ook wel heeft meegespeeld is dat ze er een flink potje geld voor kregen. En misschien wilde je wel bij een van die reunieconcerten bij zijn, maar is dat niet gelukt? Want ja, het was natuurlijk snel uitverkocht. Vele fans wilden het meemaken. Of misschien ben je wel gewoon benieuwd naar die gasten en benieuwd naar hun muziek. Dan heb ik wel wat te melden, want Disney heeft namelijk bevestigd dat er een documentaire komt over de reunietournee van Oasis. De documentaire verschijnt na een bioscooprelease in september later dit jaar ook op streamingsdienst Disney+. En in deze documentaire zijn onder andere beelden te zien van repetities, backstage momenten, live optredens en ook de eerste gezamenlijke interviews met Liam en Noel en Liam in meer dan 25 jaar. Dus het zal wel knetteren en spetteren. Oasis staat voor je klaar. En nu George Michael, Careless Whisper.

Bad Memories, Medusa. Zo zondag zit erop. Vanaf 6 uur veel plezier met meer magazine. En hier is Always on the Run. Lenny Kravitz op meer radio.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Dat was Suspicious Minds, Elvis Presley.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 34e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Ruim aandacht voor het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 12, 13 en 14 juni aanstaande is Haarlemmermeer co-host van de Special Olympics Nationale Spelen. Henny Beyer praat hierover met sportwethouder Mariette Cedé en Imra. Zij is ambassadeur voor de Spelen. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Achterin volgens hoorde je Try Again van Danny Vera samen met Marlon Pichel en House am See Peter Fox. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Caroline Greven.
2: Meer Magazine, weekoverzicht.
3: Op 4 mei vonden in alle kernen van Haarlemmermeer herdenkingsbijeenkomsten plaats. Verspreid onder andere over Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Bad Hoeverdorp en Zwanenburg waren er stille tochten en ceremonies bij lokale monumenten. In Hoofddorp was de centrale herdenking die rond 19:30 s'avonds bij het monument op het Van Stamplein begon. Deze herdenking was live te volgen via het televisiekanaal van Meer Radio, die ook het signaal op de radio uitzond, omlijst met gepaste muziek. Bevrijdingsdag, 5 mei, kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs oorloggedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinnering en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. De zwemwaterkwaliteit van officiële zwemlocaties in de gemeente is weer gecontroleerd. Dat zijn de Tolenburger Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Op zwemwater.nl kunnen inwoners zien of het daar veilig is om te zwemmen. Hondenbezitters zijn van harte welkom waar dat is toegestaan. Maar op de stranden geldt een hondenverbod. Is uw hond niet aangeleind buiten een losloopgebied, dan kunt u een boete krijgen van €100. De komende periode zullen handhavers wat vaker aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op de regels. Bezoekers die vragen hebben over de regels kunnen ook bij hen terecht. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Ze wekken de indruk alsof ze namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De desbetreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Ze voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. Bij twijfel, niet doen en meld het bij de gemeente of politie. De informateur Pieter Litjes heeft een tussenbericht gestuurd over de coalitievorming in Haarlemmermeer. Op zijn advies zijn 5 partijen, VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer, gestart met verkennende gesprekken. Inmiddels hebben 2 gesprekken plaatsgevonden. De partijen bespreken inhoudelijke thema's, samenwerking en bestuurscultuur. Doel is te bepalen of er voldoende vertrouwen en overeenkomsten zijn voor een coalitieakkoord voor 2026 tot 2030. Volgens de informateur verlopen de gesprekken open en constructief, met de intentie om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen.

0: Heart of Gold, Neil Young. Begin juni is Haarlemmermeer co-host city voor de Special Olympics Nationale Spelen. Tijdens het evenement, dat elke 2 jaar in een andere regio wordt georganiseerd, meten G-sporters zich met elkaar op tal van sportonderdelen. Deze editie in Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer wordt in 23 sporten gestreden om de eer. Hoewel meedoen voor verreweg de meeste veel belangrijker is dan winnen. Henny Beijer vroeg sportwethouder Mariette CD wat die Special Olympics Nationale Spelen eigenlijk zijn.
1: Dat is het allergrootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke handicap.
2: En die mensen doen allerlei sporten en daar zijn dan spelen voor. Hoe bereiken ze die spelen? Moet je daarvoor presteren of is dat een feestje?
1: Het is een feestje. Laten we daarvan uitgaan. Het is een feestje voor iedereen. Voor coaches, voor de deelnemers, voor de ouders. Maar het is ook een sportief gebeuren. Dus, en waar het draait om gelijke kansen en waar het niet gaat om winnen, maar wel om je best doen en meedoen met elkaar.
2: Er zijn een heleboel sporten waar men aan mee kan doen. Het is in Haarlem, in Zandvoort en dus in Haarlemmermeer. En welke sporten zijn er in Haarlemmermeer?
1: We hebben heel veel sporten en ik ga een lijstje erbij pakken, want het is echt heel veel. Want ik wil meteen ook noemen waar we het gaan doen, zodat als mensen belangstelling hebben om te gaan kijken, dat ze weten waar ze naartoe moeten. En dan begin ik met gymnastiek. Dat is bij SV Pax in Squa. Dan hebben we ook nog zwemmen met de ZPCH, ook in het Squa. Voor basketbal gaan we naar de sporthal de Estafette. Dat is in Nieuw-Vennep. Dat is bij BV Hoofddorp. Zo heet de organisatie. Inlineskaten is op de skielerbaan in Lissebroek. Dan hebben we ook nog wielrennen. En dan gebruiken we de wielerbaan Wheeler Planet in Spaarnwoude. En daar is de HSV de kampioen al bij betrokken. Dan hebben we softball van de Vennep Flyers. En dan ook nog korfbal op het programma bij Sporting Bad Hoeverdorp. Nou, mooi hè?
2: U bent wethouder sport. Het zal u goed doen dat veel van die verenigingen tijd, energie en ook hun locatie inzetten voor dit doel.
1: Daar ben ik heel trots op. Ik ben er ook ontzettend blij mee. Want het meedoen door deze organisaties, door deze vereniging, is echt van essentieel belang. Want we hebben al die verenigingen nodig. Zij hebben de expertise en de passie. Maar we hebben ze ook nodig samen met honderden vrijwilligers voor de catering, voor de logistiek, voor de begeleiding. Dus zonder die medewerking hadden we dit echt nooit kunnen organiseren.
2: Ik las dat er wel 3000 deelnemers zouden kunnen zijn. U heeft het al eens een keer meegemaakt, hè?
1: Ja, bij de vorige editie was ik in Breda om te kijken naar Dunja. Dat is onze sporter van SV Pax. En daar heeft zij zilver en brons weten te behalen. En dan zie je ook hoe fantastisch zo'n evenement is voor iedereen.
2: 3000 sporters, die worden her en der ondergebracht. Is ook in Haarlemmermeer nog een locatie waar ze verblijven?
1: Nee, we hebben geen locatie waar ze verblijven in Haarlemmermeer.
2: Mevrouw CD, ten slotte, u zult er vast naar uitkijken.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. En ik vind het ook heel erg belangrijk, dat sowieso natuurlijk, dat ieder mens in de gemeente Haarlemmermeer beweegt en ook sport. Want daar blijf je gewoon gezond van, hè? Mentaal en fysiek. Geldt ook voor deze groep sporters. Ik weet hoeveel plezier ze eraan beleven, dus ik kijk er ook naar uit. Ja.
2: En tenslotte, mensen kunnen naar deze sportprestaties toe, hè? Moeten ze daar kaartjes voor kopen of waar kunnen ze informatie vinden?
1: Ik zou op de website kijken van Special Olympics Landelijke Spelen. En daar vind je echt alle informatie.

Mr. Know-it-all Teddy Swims. Voor het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven is hier Andrew Gold met Never Let Us Slip Away.

nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk. En even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Meer Magazine. Meer Radio. Haarlemmermeer.

0: Don't Forget Me, Glass Tiger.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend is het op maandag en dinsdag toch best vriendelijk weer, met nu en dan zon. Daarna wordt het echter een stuk wisselvalliger, met toenemende kans op regen en blijft de temperatuur met slechts 12 tot 14 graden aan de lage kant.

0: our darkest hour and my deepest despair. Will you still care? Will you be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Je hoort achtereenvolgens Something Perfect, O'Gene en Will You Be There van Michael Jackson. Een van de ruim 3000 deelnemers aan de Special Olympics Nationale Sporten op 12, 13 en 14 juni aanstaande is de Hoofddorpse Imra. Zij tennist en bepaalt niets onverdienstelijk. Voor de aanstaande Spelen is Imra uit Hoofddorp bovendien aangesteld als een van de 12 ambassadeurs. Henny Beijer vroeg Imra naar haar taak als ambassadeur en naar haar verwachtingen op de tennisbaan straks. Ze gaat voor goud. Onze verslaggever sloot daar een weddenschap vooraf met Imra.
2: Imra, jij bent ambassadeur voor de Spelen. Wat doet een ambassadeur?
3: Een ambassadeur die denkt mee over de Nationale Spelen in Haarlem.
2: Want die moeten gepromoot worden, hè? Daar moeten mensen naartoe komen om te kijken.
3: Dan helpen we mee. Wat voor medailles worden er uitgereikt? Wat is leuk voor de feestavond? Dat is heel belangrijk voor de sporters. Wat is leuk? Welke zangers komen er optreden tijdens de opening? Tijdens de grote opening op 12 juni. Nou, zo helpen wij mee bedenken wat leuk is voor de sporters.
2: Mooie rol, zeg, als ambassadeur.
3: Ja, dat klopt. Maar een ambassadeur doet nog veel meer. We geven ook presentaties op scholen. Dus op basisscholen en ook op hogere scholen. Het CIOS en dan gaan we bijvoorbeeld op een basisschool groep. Ik had laatst op een basisschool vlak bij mij in de buurt groep 7 en 8 een presentatie geven. Wat is Special Olympics en waarom is Special Olympics zo belangrijk? Dat je mensen met een beperking ook kan sporten. En daarna ga je ook sporten met de kinderen.
2: Dat lijkt me ontzettend leuk om te doen. Maar wat is jouw sport?
3: Mijn sport is tennis.
2: En hoe goed ben je daarin?
3: Ja, ik kan wel aardig goed tennissen. Ja, op mijn niveau dan.
2: Ze hebben mij verteld dat je in Breda bij de vorige Spelen al 2 keer brons had gewonnen.
3: Ja, dat klopt.
2: Dus we gaan nu voor goud?
3: Ja, dat hoop ik wel. Daar ga ik voor. Maar afwachten.
2: Die Spelen, hè? Waarom zijn die zo leuk? Want jij hebt er al 2 keer meegemaakt. Je hebt al een keer de Achterhoek meegemaakt. Je hebt ze al een keer in Breda meegemaakt. Wat maakt de Spelen zo bijzonder?
3: Nou, ik vind de Spelen, omdat de opening eigenlijk het leukste is van alles. Het is gewoon echt een feestje. En tennissen is ook leuk. En het sporten is leuk. Want je bent elkaar in beweging. En je sociale contacten heb je ook tijdens de Nationale Spelen van andere G-verenigingen. Dat maakt het leuk. En dan heb je ook nog de feestavond. Dus gewoon echt een feestje. De hele week het feest.
2: Het is 3 keer feest, hoor ik hier. Als jij tennist, dan krijg je hier training, hè? Want je tennist in Heemstede. Bij Smash heet de club. Hoe vaak train je?
3: 1 keer per week, op de woensdagavond om 7 uur.
2: En wat trainen jullie dan? Hoe moeten we leren slaan en opslaan en afmaken?
3: Ja, we leren een beetje van volley, serveren, Een dubbelspel, enkelspel. We trainen eigenlijk alles. Wat, ja, een beetje diep slaan, achter diep slaan. Want dat zijn de moeilijke ballen.
2: En jij tennis zonder buddy, hè? Jij hebt een niveau 5, heb ik begrepen.
3: Mij, ja, met G-tennis is de categorie 5 zelfstandig. Ja.
2: Zetten wij in op goud?
3: Ja, dat... we kunnen een wedstrijd leggen.
2: Waar gaan we dat dan winnen?
3: Om een reep chocola. Want ik vind witte chocola lekker.
2: Witte chocola, die staat tenslotte. Mensen moeten komen om te kijken, hè?
3: Ja, en om aan te moedigen. En om iedereen te supporten. En ook om te kijken, wat is Special Olympics?
2: 12, 13 en 14 juni?
3: Ja. En kom allemaal naar de regio Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort. Kom allemaal kijken.
2: Dankjewel en succes.
3: Dankjewel.
1: Alle informatie over het evenement, het programma en de locaties is te vinden op de volgende website. www.specialolympics2026.nl www.specialolympics2026.nl

Je hoorde Gimme Gimme Gimme van ABBA. Tot zover de 34e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carolien Gever en Henny Beijer, eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma, Estrelaar, Marcos Baaien. Een hele fijne avond.

0: Koningsdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

ook vandaag weer een stel ex-nummers 1 van over de hele wereld. En ik begon meteen maar over de Atlantische Oceaan. Inderdaad naar het verre westen. Naar de meisjes daar. 1 week 1 in de Billboard en de Cashbox op 10 mei. Precies 40 jaar geleden. West End Girls en er komen er nog van langer. 4, 5 en 6 weken aan de top. Eerst... Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van De Zilveren Golf. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar een stuk van de muziekgeschiedenis van deze keer 10 mei met onder meer eerste productie van ex-Golden Earrings drummer, debuutsingle van de Stones en de Go-Go's op dezelfde datum bij en weer uit elkaar. Voor de ex-Troetelschijf gaan we naar 10 mei 1977 met een plaat van Glenn Campbell. En ik maak weer gretig gebruik van de gegevens van de site. Vandaag in de muziek van Ton van Meer Radio. Dank je, Ton. We hebben natuurlijk ook in het programma de verjaarskalender. Eerst de jongste. Nou, jong. Paul Hewson, zeg maar Bono van U2, wordt vandaag 66. Met een klein nieuwtje uit het verleden. Op zijn 29e verjaardag, 10 mei 1989, wordt Bono, de zanger van U2, voor het eerst vader. Zijn vrouw Allison schenkt het leven aan hun zoon Jordan Hewson. En dat is dus vandaag 37 jaar geleden.

wij gingen terug in de tijd naar 1969, de datum van vandaag. De Beatles samen met Billy Preston. 2 weken 1 in de top 40. Get Back. En meteen maar naar de conculega's van John, Paul, George en Ringo. Want de Rolling Stones die nemen op 10 mei 1963 hun debuutsingle op. In de Olympic Studios in Londen worden Come On van Chuck Berry en I Want To Be Loved van Willie Dixon opgenomen. Naast Mick Jagger, Keith Richard, Bill Wyman, Brian Jones en Charlie Watts is hun goede vriend Ian Stewart op piano te horen. Bereikt later de 21ste plaats in de Britse hitparade. Come on, Stones, come on!

twee jaar geleden vierde hij het heugelijke feit dat hij 50 jaar in het vak zat. Dat wil zeggen, Roland Kaiser zingt nog steeds. Waarschijnlijk ook nog op zijn 74ste verjaardag vandaag. Met een van zijn inmiddels 80 miljoen platen die hij heeft verkocht. Roland Kaiser en Santa Maria. Terug naar 1978. De Go-Go's worden op 10 mei dat jaar opgericht als de Misfits. Hoe verzin je het? Op 10 mei 1985 houden de Go-Go's het weer voor gezien. Belinda Carlisle begint aan een succesvolle solo-carrière.

maar sinds 1990 treden de dames weer geregeld op als de Go-Go's. Met Belinda. Of dat heden ten dagen nog steeds zo is, vermeldt de geschiedenis niet. En dit zijn de dames nog eens een keer in de originele samenstelling in 1982. Vacation!

0: Ja, dat was weer zo'n lekkere voormalige nummer 1 betreffende de datum van vandaag. In de top 40 en de megacharts 3 weken. En bij onze zuiderburen in Vlaanderen zelfs 5 weken voor Son of Jamaica en de Goombay Dance Band. En over Sun gesproken en gezongen, dat zei ik dus aan het begin van het programma. Het wordt een zonnige uitzending.
1: De Zilveren Golf feliciteert.

In de jaren 70 was hij samen met zijn konuiten van 10cc verantwoordelijk voor hele grote hits. Maar aan het eind van de jaren 70 had hij zelf ook een solo hitje. 1979 voor de vandaag jarige Graham Gultman. Hij wordt 80. Congrats! En komt hij weer over Sun gesproken en gezongen. Let the Sun Shine In van Marvin Hodge en de Moody Sack komt op 10 mei 69 binnen de top 40. En dat is een leuk verhaal. Een van de eerste producties van Jaap Eggermond, die kort daarvoor uit de Golden Earring stapte. Werd als drummer opgevolgd door Steve Warner, de drummer van The Motions, later natuurlijk César Zuiderwijk. Let the Sun Shine In is een liedje uit de musical Hair. Het is de enige hit van Marvin Hodge en de Moody Sack. Meer succes heeft Jaap Eggermond begin jaren 70, onder meer als de producer van Hebby Effen, Greenfield & Cook, Earth & Fire, Sandy Coast, Patricia Pai, The Surfers. En later was hij natuurlijk verantwoordelijk voor alle Stars on 45 projecten. En dit was dus een van zijn eerste producties.

Oké, gaan we nog een keer over San gesproken en gezongen. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hij is de kraste knar van de verjaarskalender, geboren op 10 mei 1946 in het Schotse Glasgow. En werd een van de populairste songwriters in de jaren 60 met hits als Atlantis, Mellow Yellow, Colors en... Daar is de zon alweer. Donovan Leitch, zeg maar gewoon Donovan, die wordt vandaag 80. Sunshine Superman.

0: Radio.
1: Ik heb een leuk berichtje over 10 mei 1974 en Eric Clapton. Die neemt een eigen versie op van I Shot the Sheriff. Compositie van Bob Marley is een van de 10 tracks op zijn album 461 Ocean Boulevard. Dat 2 maanden later wordt uitgebracht. En die LP is vernoemd naar het huis aan de Ocean Boulevard in Miami in Florida. Dat Eric in april en mei 1974 op aanraden van Maurice Gibb van de Bee Gees heeft gehuurd. Hier wordt ook het album opgenomen. De single haalt later de 5e plaats in de top 40.

0: geleden. En daarna denken we dat nog wel eens een keertje. Hè? What a wonderful world zou het zijn als we wat liever voor elkaar waren. In 1986 zong Sam Cooke dit naar de eerste plaats van de megacharts in Nederland. En stond daar 5 weken lang. De langstgenoteerde, nog 1 week langer. En die komt zo, eerst de voormalige...
1: Look out! Hilversum 3, Toetelschrijver.

Hij is er niet meer, overleed in 2017, maar heeft een paar mooie hits nagelaten, zoals Rhinestone Cowboy en dit Southern Nights. Het was de toedelschijf van Hilversum 3 op 10 mei 49 jaar geleden. En voor ik ga naar die langste op 1 genoteerde nummer 1, nog een leuk berichtje. Nou ja, leuk. De fans vonden dat niet zo leuk, want Marty Pello die maakte op 10 mei 1999 bekend dat hij opstapt als de zanger van Wet Wet Wet. En niet veel later stopt heel Wet Wet Wet. In de jaren 80 en 90 heeft deze Schotse groep in totaal 26 keer genoteerd gestaan in de Britse top 20. En ook in Nederland met nummers als Angel Eye, Sweet Little Mystery, Goodnight Girls, More Than Love en natuurlijk hun enige nummer 1 hit in Nederland, Love Is All Around.

0: dat Red Presley, de originele componist van dat nummer, in de jaren blij was dat Red het nummer nog eens een keer opnam. Want dat waren pegeltjes, pontjes, dollars en... Nee, geen guldens. Ja, misschien ook wel guldens. Wet en Love is All Around. En daar is hij dan, de langst genoteerde.
1: Nummer 1.
0: We gaan naar La Douce France. 1969 op Disney. Oftewel 1969, 10 mei. The Edwin Hawkins Singers en 6 weken voor Oh Happy Day.

Ja, dat moet je toch helemaal draaien. 6 weken lang nummer 1 in Frankrijk. Met ingang van de datum van vandaag, 1969. En de datum van volgende week is 17 mei in het verleden. En dan is de zilveren golf er weer. Tot dan!

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten, gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer, vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Hey. Splinternieuw.
5: Hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey.
6: Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you?

0: Nou, ik zou zeggen, je hebt je kans gehad, maar ja. Tijdens Coachella hadden ze stiekem het nummer al gezongen. Maar nu is Bring Your Love officieel de nieuwe van de Queen of Pop, Madonna en Sabrina Carpenter. Ja, dat was hem. Bedankt aan de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek vitaminen, oftewel Splinter Nieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Ja, ja. Gelukkig je nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede rechter Splinterdip voor je. Die nieuwe plaat die de sterretjes in je ogen doen oplichten. Ja. Zoiets. Splinterdip voor de komende week behoeft geen nadere toelichting. Hier is In The Stars, een van de voorproefjes van het gelijknamige album van The Rolling Stones.
1: Dit is de Splinterdip van deze week.

dat een Son Mieux nummer kunnen zijn. Dat is het dus niet. Wel van de band Friday. Die kwam met iets lekkere Summer Rain. Straks wordt alles weer groen. Dan weet je het even. Maar eerst naar de heerlijk relaxte klanken van de Noors-Filipijnse Hillary. Haar melodieuze R&B voelt fluweelzacht aan. En nodigt tegelijkertijd uit om de roestige heupen zachtjes los te maken. Ja, en dan vragen wij ons af, hoe voelt dat? How does it feel?

0: advertentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Splinternieuw.
2: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Lucy, we weten het niet.
1: Nee, kan. Young the Giant timmert inmiddels al 15 jaar aan het oprijlaantje. Hij groeide dankzij megahits uit tot een van de vaste waarden binnen de Amerikaanse indie rock. Op hun zesde versgeperste album Victory Garden keert de band terug naar de basis. Samen schrijven en opnemen in één ruimte. En zo kwam ook dit evergreen tot stand. Straks natuurlijk nationale en internationale nieuws. En daarvoor vage trompetklanken in de verte. Een beat die sensualiteit uitstraalt. Doe maar. Een groovy basslijn. En Slow's verbluffende zang. Die kwam met Temporary, You'll Be Gone. Dat komt van een nieuwe langspeler in Moments. Maar eerst uit de film The Devil

nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: Nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Sprint Rio. Het rapt af met de winnaars van de 7e editie van The Voice UK. En die heet, moet ik even goed kijken hoor, Ruti Ola Juk Bagby. Nou ja, goed, oké. Okay. Het was even een jaartje stil rond mevrouw, maar ze is terug met dit I'll Be Your Friend. Ach, wat aardig. Straks een dame als zonneschijn. Maar eerst uit het Belgische Limburg, Mauro Palowski. De man heeft een lekker warme stem, soul in de muziek. En sinds die Doenka, die doen denken aan die good old jaren 80. Hier is Maintained Love.

De in Parijs geboren soulzanger en songwriter T.Y.O., bijgenaamd The Young Alt, vanwege zijn tijdloze doorleefde stem, kondigde in februari al de release aan van een gelimiteerde 45 toeren vinyl single. Als je niet weet wat het is, vraag het aan je opa of oma. Daar stonden twee opvallende nummers van zijn aankomende album Outsider op. En dat album is er inmiddels. En het vinyl B-kantje is dit fijne Sunshine Lady. Ja, over ladies gesproken. Daar is ze weer. Lady Gaga. Met ook een bijdrage aan de film The Devil Wears Prada 2. Getiteld Shape of a Woman.

Ja, ik heb een zwak voor Nieuw. En dat betekent dat het mij niet zoveel uitmaakt wat de dame zingt. Ze kwam met dit nummer over het loslaten van de liefde. En vandaar de titel I Wish You Well. We blijven even in de lage landen. Want we draaien de samenwerking tussen Willem de Bruin, de ene helft van die Opposites, en Sef. Staat op het album van Willem, Jongen van de Zon. En hier is 100.000 graden.

vrij heet. 100.000 graden, Willem en Sef. En dan zien we dat het eerste uurtje er bijna op zit. We gaan even naar het nieuws. Even kijken hoor. En daarvoor de Amerikaanse singer-songwriter Mia, die de stembandjes ineensloeg met de Amerikaanse rapper Too Short for Just a Little Bit. Maar eerst de dame die een contract kreeg bij het gerenommeerde label Blue Notes. Het leidde tot de langspeler Diavola. Met daarop dit Prisoner of Love. Hier is Gabriella Gavazza.

0: dag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey, hey, hey. Wordt het toch

Ja, dank u wel. De Junipers, dat is een kosmische, psychedelische popband. Ga weg. Nee, ik blijf. Ze creëren een muurtje van geluid met hun verzameling antieke en moderne instrumenten. En ze vermengen harmonieën met melodieën die rechtstreeks uit een gebroken hart lijken te komen. Hoi, jee. Desalniettemin toch een optimistische titel voor deze track van een nieuw album, The Solid and the Hollow. She makes the sun shine. Kijk, now we're talking. Tweede uur van Splinternieuw, welkom. Ik heb nog een klein uur vers gepeste muziek, vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk, de Splinternieuw van de afgelopen week. Die is van de Filipijns-Australische muzikant die we al vaker tegenkwamen in dit fijne radioprogramma, Grant Perez. Hij maakt fijne, lichte, elektronische met soul gemengde muziek. En dat is te horen als je zijn nieuwe track draait, Boy, That's Loving You.

Op 5 juni moet hij verschijnen. De langspeller Dinner Party van Niall Horan. Hij had, zo te horen, nog niet genoeg gegeten. A little more time. Maar het ging niet over eten. Wel over het gezelschap aan tafel. En het ging dan over de dame die uiteindelijk zijn vriendin werd. Zodoende. Straks iets met deuren. Ja. Maar eerst naar de betoverende stem van de in Amsterdam geboren singer-songwriter Céline Cairo. Ze bouwde in stilte aan haar muziekcarrière, die de laatste tijd meer aan de oppervlakte komt met nummers die ontroeren en verstillen. Zo ook deze, de titeltrack van haar nieuwe album Swallow.

Ook op vinyl verkrijgbaar is het nieuwe album The Great Divide van Noah Kahan. Behalve dat het ook vergezeld gaat met een Netflix-docu, Out of Body, is het lichte, maar tegelijk krachtige muziek en een prettige stem. Dat was te horen bij dit Doors. En weer open, en weer dicht. Praktisch interview op meer radio, natuurlijk het nieuws. Daarvoor opmerkelijk geluid van het nieuwe album van Fellow Mortals, Stella's Birthday. En daarvan hoor je Dancing Days. Maar eerst meer verjaardagsnieuws in de vorm van de nieuwe van Moolah Jones. Met een thriller in haar stem zingt ze over birthday make-up.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur Splinterview. Loopt af met de band voor wie het leven 10 jaar geleden voorgoed veranderde. Het familiale viertal werd ontdekt door Jay-Z en kreeg prompt een mooi platencontract onder de neus geschoven met de boodschap: doe lekker je ding. Nou, zo moet het gaan, hè? Ik heb het over Infinity Song, dat intussen bijna aan album 3 toe is. Het verschijnt 12 juni en voorproef is dit One Foot Out. Oh, dat is dat je s'nachts met 1 voet buiten de dekens ligt. Of je dekbed. Ik wel tenminste. Waar gaat dit over? Ja. Verder met de titeltrack van de debuut-EP van Alicia Biro. En deze pop-jazz-zangeres brengt lekker relaxte nummers. Waaronder dit gezellige Running From Nothing.

In aanloop naar haar nieuwe album Love Land keert Suki Waterhouse terug met haar nieuwe single Tiny Raisin. Een nummer dat zich verzet tegen de gepolijste mythe van de perfecte romantiek. En kiest voor iets veel realistischer, zou je kunnen zeggen. Liefde als tegenstrijdigheid, als impuls, als een cyclus van breuk en herstel die op de een of andere manier nooit helemaal voor goed eindigt. Denk er rustig over na. Ja. Dan naar de dame die onafhankelijkheid hoog in het vaandeltje heeft staan. Kels. In 2023 deed ze een tour met 52 shows door de VS zonder management of platenlabel. En haar fanbase vervijfvoudigde tijdens deze 8 maanden durende tournee. En ze betaalde ook de tourkosten. Alleen maar geregeld. Belangrijker, haar mix van pop, soul, jazz en een heldere stem is te horen bij haar nieuwe single Daddy's Not The One.

Zinkdus speelt al meer dan 10 jaar basgitaar in de succesvolle indie rockband Sunflower Bean. En loopt als model over de catwalk. Maar ze trekt nu haar strot open en daar komt een mooi geluid uit. En dat staat op haar debuutalbum Julia van Julia Cummings. Dan een onvervals stukje neo-soul. Dan wel R&B van Jordan Rakey. Het is afkomstig van de EP Between Us. En dat gaat kennelijk goed, want het heet It Never Ends.

En dat is over Jordan Ricky met It Never Ends. Nou, dat doet het wel. Want we zitten bijna op Splinter Nieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zijn we er weer. En zometeen gaat Tom van Daanen verder met rustige muziek tijdens Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En, pardon. Een uitsmijter deze keer is Oliver Arnold. Die we vooral kennen van modern klassiek werk. Maar samen ging met ene Loreen. Waarmee hij het duo Sagas vormt. Ze maakte vorig jaar al dit In the Sound of Breathing. Breathing, ja. Maar het werd een tweede keer de wereld ingeslingerd. Nu in de zogenaamde Echoes Edition. Zeg ik dag allemaal.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Alweer 2011, deze van Raccoon uit Zeeland. Dat was No Mercy. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij al die mooie muziek op deze avond met onder meer straks...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Ja, natuurlijk. Die hoor je straks na het nieuws van 10:30. Ken je haar nog, Tenita Tikren? Je gaat het straks horen na 10:30. Nu, Boudewijn de Groot met de nummer van Frik de Jonge.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.

dat de zee zich terugtrok voor een kind. Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen.

0: Bruce Springsteen. Hij schreef de muziek voor de film Philadelphia met Tom Hanks in de hoofdrol. Dit was The Streets of Philadelphia uit 1993. En hier is nieuw werk van Neil Diamond, Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

8 oktober 2005, deze van James Blunt, zijn allereerste hit. Dat was Your Beautiful. Op naar het NOS-journaal met deze oude van Emmylou Harris, Mr. Sandman. Mr.

nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: King zelf, Elvis Presley met Always On My Mind. Dat werd ooit voor het eerst opgenomen door Brenda Lee.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 keer Tanita Tikram, de Engelse zangeres. Je hoort haar hier met Twist in My Sobriety. Met daarna een andere oude van haar, ook een groot hit geweest. The Cathedral Song.

0: in.
1: Al sinds 1974, december van dit jaar, kan je hem horen bij de NOS tijdens Met het Oog op Morgen. Goedenacht, vrienden, van Reinhard Maai. En dit zijn de laatste drie voor vanavond in dit uur. Dat zijn Get Here van Olita Adams, Another Day in Paradise door Phil Collins met als tweede stem David Crosby. De laatste voor het NOS-journaal is van Timbaland samen met One Republic, Apologize.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: 2013 had John Mayer een verhouding met Katy Perry. En samen maakten ze deze plaat Who You Love.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Dit is alweer het tweede uur van deze Nice and Slow, met natuurlijk na 11:30 Suzanne Freek voor Gerda. En dan niet te vergeten...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Een 2 van 1, en die is in dit uur voor Nick en Simon. Doe ze in het Engels, ja, en in het Nederlands. Maar nu Peter Schaap, uit 1976. Dit is Adem, mijn adem.
2: De tijd staat stil voor jou en mij.

En zo hoorde je naar Peter Schaap in 1976 met Adem en Adem. Afterglow van Ed Sheeran. En de eerste hit voor Kevin James, The Book of Love. En dit komt uit 1971. Het staat op het album Sticky Fingers. En werd geschreven door Mick Jagger samen met toenmalige vriendin Marianne Faithfull, die het ook heeft opgenomen. Dit is The Wild Horses.

I'm Yours. En voor het NOS Journaal van 11:30 heb ik deze nog voor je. Uit de musical Chekhov uit 1989, geschreven door Dimitri Frenke Frank en Robert Long. Dit is Vanmorgen vloog ze nog uit Chekhov.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Ze hebben de druk, Suzanne Freek. Want binnenkort gaan ze concerten geven in de Gelderdoom. 10 stuks om precies te zijn. Maar dit was speciaal voor Gerda. Als het avond is, hun allereerste hit. Schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Je krijgt 2 keer Nick en Simon te horen. Zometeen Rome. Maar nu eerst De Boxer. Een nummer van Simon & Garfunkel. Dat ze speciaal hebben opgenomen tijdens een Unplugged-sessie.

Yves Dutheil in 1977 met een liedje voor een kind. Jij kent hem misschien beter als Ode aan Maastricht van Benny Nijman. Hier is Elsa Moyet met Love Letters. En zometeen hoor je ook Bob Seger met Against the Wind.

De klassieker van Bob Seger en de Silver Bullet Band, Against the Wind. En tot zover deze Nice Show voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Met na 12 uur prachtige muziek voor je. Tot morgenochtend vroeg. Dan hoor je weer Ruud Kroes om 8 uur. Ik laat je achter met de Pretenders en I Go to Sleep. Wel rusten, hè?

0: Ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.